0: Tijdens het volkslied trakteerde het publiek hem op gejoel. Het bezoek van Trump aan de wedstrijd zorgde voor overlast bij de fans. Vanwege strenge controles moesten ze uren wachten voor ze naar binnen konden. En dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw wisselvallig zomerweer, met vooral vanmiddag buien waar mogelijk onweer en windstoten bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon en het wordt zo'n 17 graden. Vanavond klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files beginnen langer te worden, maar echt enorme problemen blijven gelukkig nog uit. Het zijn alleen nog maar dagelijkse files. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. 6 kilometer en 10 minuten. Ook op de A59 vanuit Den Bosch is het langzaam rijden. Tussen Made en knooppunt Zonzeel ongeveer 10 minuten oponthoud. En ook de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venraai en Horst. 4 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
4: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
5: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van Impact.
3: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
6: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast? Of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
7: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
8: Ja, die Snoeijen-Luijten.
7: Die maken het.
6: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
7: Die maken het.
6: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
9: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui. Kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paintproject.
10: Die maakt elk project perfect.
9: Toppie!
10: Paintproject.
9: Meer info op paintproject.nl.
11: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
12: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
13: Allee strijders, een hele goede morgen.
14: Willem Bakker.
13: Welkom bij de ochtendshow voor deze dinsdag, de 9e juni... met de zo meteen muziek van Robert Pater. Maar eerst heb ik Tino Martin voor.
14: Bij JND hoor je het.

0: We hebben het onderzocht. Stichtelijke woorden van een pater zijn goed voor het menselijke brein. Vandaar dus dat je Robert Pater juist hoorde aan het begin van de ochtendshow. En voor Robert Pater draaiden wij nog Tino Martin. Jong en dom. Ik zeg een hele goede morgen.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Daar zijn we weer met een nieuwe Radio J&D ochtendshow. En dat betreft vandaag de editie voor dinsdag. Die kledertechnisch de boeken ingaat als de 9e juni 2026. Het is vandaag level 1690. Helemaal uitgesplitst in precieze cijfers. De zesde jaargang, nummer 232 van de J&D Ochtendshow dus. En vanochtend op de snelweg hier naartoe leek het wel alsof het weer de dag was van de morele linksrijder. Ja. Ze waren er weer in overvloed. Je weet wel, het zijn vaak bijna altijd Toyota's die op de meest linker rijstrook rijden. 99 km per uur. En als je dan de bestuurder aankijkt, of de bestuurster, die kijkt je dan terug met een blik van: ja, je mag hier maar 100 km per uur. Dat dus. Ja, als ik moest zeggen wat ze met zulke

allemaal rechts ingehaald. En op een gegeven moment zijn we bij het studiopand aangekomen. En we kunnen tot 9 uur deze ochtend sowieso weer acte de présence gaan geven met een nieuwe Radio JND.

Na 7:30 kom ik daar bij u op terug. Je kunt kaarten winnen vandaag. Verder natuurlijk ook nog de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. We hebben de verjaardagskalender. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, zetten we onze inbox gewoon weer wagenwijd open. Dus kom maar op als jij de luisteraars van Radio JND wil laten weten dat ook jij wakker wordt de bakker. Dat bij jou Radio JND ook volop aan staat. Stuur ons een appje, vertel ons wie ben je, waar luister je. En wat ga je vandaag op deze dinsdag allemaal sjouwen? Laat het tot ons komen via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat. Waarmee je wereldwijd naar ons kunt luisteren. Straks ook op je vakantieadres. En in deze app zit ook een machtige communicatietool. En als je de app per ongeluk niet hebt, dan is er gelukkig nog altijd de WhatsApp. 085-760-9936. Hey, zo meteen op de radio, bij Radio JND, Samuel Welte. Maar eerst gaan we luisteren naar Manuel.

0: uitsloven van Samuel Welten. Samen met de bankzitters.
1: Hashtag JND staat aan.
0: En voor Samuel Welten en de bankzitters draaiden we nog Manuel. Ik ben een dromer. Hey, we gaan eens even in onze inbox kijken. Zien wat er binnen is gekomen. Via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Het is lekker druk in onze inbox. Zijn we hartstikke blij mee. Blijf de appje sturen. Ook de hashtag is laat aan JND weten waar dat je luistert. En doet het als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En dat eventjes door. Kregen we het afgelopen half uur appjes. Onder andere vanuit het mooie Budel. Spoordonk, daar staat hij ook aan. Radio JND staat ook aan in Maden in Woensdrecht. In Kaatsheuvel in Helmondo. Zo wordt hier geschreven. Nou, dat klinkt het toch weer heel anders als Helmond. Hè? Als je Helmondo zegt dan. En last but not least, JND staat ook aan in Beek en Donk. Dan Willeke uit Rijsbergen, die is onderweg naar haar werk in Dordrecht. Dit uiteraard met JND aan in mijn autootje, zo schrijft ze. En zou je mijn vriend Patrick de groeten willen doen, die zometeen thuis gaat komen uit de nacht? Nou, Patrick, je krijgt de groeten van jouw vriendin Willeke, die onderweg is naar haar werk. En dan Robert op het Hoog uit Eindhoven, die is erbij. Samen met zijn collega's Jesse en Cas. Ze gaan vandaag weer puikvakwerk leveren namens KS Verandas BV. Arne van den Berg uit Nederwetten wil graag zijn zus Cynthia feliciteren, die vandaag 30 jaar is geworden. En dan als laatste, mensen die vandaag niet hoeven te werken, een vrije dag hebben, maar dan toch actief bezig zijn met de handjes. Peter Jan van Hemert uit Gender is daar een prachtig voorbeeld van. Hij gaat vandaag onder zijn oude Mercedes 190D uit 1987 liggen. Lekker sleutelen en ploeteren, zo schrijft hij, onder het genot van de muziek van Radio JND.
2: Word jij wakker door bakker?

0: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
1: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes scherpe prijs?
2: Je slaagt geheim bij Mazenland op Eckenstein.
1: En je leest al vanaf €200 per maand.
2: Tot ziens bij Mazenland op Eckenstein.
1: 2008 in Zon.
3: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
0: J&D Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. We naderen de 200 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Veel dagelijkse files, zoals op de A1 Apeldoorn-Amersfoort, tussen Stroe en Voorthuizen een kwartier vertraging. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg ook een kwartier. En tot slot de A27 Breda-Gorkum. Tussen Geert Rillenberg en Gorkum 13 kilometer en ook 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio J&D.
5: Jouw Nederlandse dag.
0: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees, regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
6: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze Academy.
7: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
8: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
10: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: kusters.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Kusters Facilities. Kijk op kustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Gabert XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likke Pep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Habert. Scoor je tickets nu op degabert.nl.
6: Holy moly!
7: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
8: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
7: En altijd met hoog rendementsglas.
9: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
7: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
5: Willem Bakker.

0: Okay.
1: Je mag van mij rustig weten, ik heb een broertje dood aan tuinieren. Ik zit liever niet met mijn vingers in struiken en heesters. Maar er is één uitzondering. En deze uitzondering heet Emma.
2: De Radio JND Ochtendshow.
1: En je hoorde deze Emma zojuist met Schat, ik ben okay. En daarmee is het iets na 7:30 geworden. Op deze dinsdagochtend, de 9e juni. Je luistert naar de Radio JND Ochtendshow. En binnenkort, daar gaat het plaatsvinden in Mierlo. De kersenoogstfeesten. Dat is op 26, 27 en 28 juni aanstaande op het Molenplein. In Mierlo dus, met misschien wel als hoogtepunt zondag de 28e. Een grandioze muzikale parade door de straten van dat dorp. En op vrijdag en zaterdag vinden er twee geweldige feestavonden plaats. In het kader van de kersenoogstfeesten in Mierlo. Op vrijdag bijvoorbeeld met Corrie Konings, Robert van Hemert, Jordi van den Boer en Mart Hoogkamer. En op zaterdag met Senna, Cherry en de Sugar Studs en Jan Smit. Wees er snel bij als je kaarten wil kopen, want het gaat kei en keihard. Het is bijna uitverkocht, maar wij hier bij Radio JND mogen kaarten weggeven. En je kunt kiezen of dat je op vrijdag wil of op zaterdag op onze kosten. Het enige wat je moet doen is de naam van de kersenkoningin appen naar de studio. En haar naam is Ster. En als je de naam Ster appt naar de studio via de app van JND en op de WhatsApp 085-760-9936... dan loop je het ernstige risico dat jij vandaag aan de haal gaat dus met vier kaarten voor het kersenoogstfeest in Mierlo. Wil je daar naartoe, op onze kosten, even de naam van de kersenkoningin appen. En haar naam is dus Ster. 085-760-9936.
3: Hallo, ik ben Damien van Os en je luistert naar Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
4: Zij of geen diamantenring.
3: Radio JND. Bij JND hoor je thuis.

uit Volendam. En nog niet zo lang geleden waren ze te gast bij ons in de studio bij Koen van der Vorst. Tijdens het weekend van J&D. Ik heb het over Likkepap. Je hoorde ze met De Tent Moet Op Zijn Kop. En daarvoor draaiden wij Damien van Os met De Diamanten Ring. Je luistert naar Radio J&D, de ochtendshow. Voor dinsdag de 9e juni. En ja, dinsdag is een dag van nog vlees, nog vis. Misschien een saaie dag. En wellicht heb je een pesthumeur omdat het weekend nog zo'n eind weg is. Maar goed, af en toe hebben we wel eens luisteraars die ons bemoedigende woorden sturen. Timo Bouwman uit Eindhoven, die is zo'n luisteraar. Die zette een stukje tegeltjeswijsheid op de app. Wat op deze dinsdag klinkt als muziek in de oren. Waar je misschien een beetje een positievere blik door krijgt op deze vroege morgen. Daar komt-ie. De levenswijsheid van Timo Bouwman. Bekijk het leven door een vooruit en niet door een achteruitkijkspiegel. I got

0: Radio J&D Ochtendshow.
1: Dat moet een beetje vrolijk zijn, weet je. Je moet wat energie geven. Of, maar dat doet het niet. Dat is weer zo'n droevig iets.
0: Willem Bakker.

René Schuurmans met Al win ik 10 miljoen. En daarvoor Justin Timberlake. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen voor wat betreft het eerste uur van de ochtendshow. Op deze dinsdagochtend. Zometeen aan de andere kant van 8 uur zijn we graag bij je terug met uur nummer 2. En in dat tweede uur van de ochtendshow sowieso te winnen 4 kaarten voor het kersenoogstfeest in Mierlo. Je kunt zelf kiezen of dat je op vrijdag wil. De vrijdag met Corrie Konings, Robert van Hemert, Johnny van den Boer en Mart Hoogkamer. Of op de zaterdag. De zaterdag met Senna, Cherry en de Sugar Studs en Jan Smit. Het enige wat je even moet doen is de naam van de kersenkoningin van Mierlo appen naar de studio. Haar naam is Sterre. App deze naam door via de app van JND. En de machtige communicatietool die daarin verweven zit. En of de WhatsApp 085-760-9936. Hij is straks aan de andere kant van 8 uur ook de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 9e juni ons heeft gebracht door de jaren heen. Ik heb ook de verjaardagskalender, we hebben fijne muziek. Kortom, je hebt reden genoeg om je radiotoestel ingeschakeld te houden op ons.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Gijkens haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkershaarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
5: Smit dakbedekkingen, iBest.
6: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
7: Hey vrouwke, de tegelzetters van Tegelhal Brabant.
0: Tegelhal Brabant, ook voor de complete montage van uw tegel.

0: je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
3: Dit is
1: Radio JND.
3: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
1: 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. We verspillen steeds minder voedsel. Het voedingscentrum zegt tegen de NOS dat het vorig jaar per persoon 25 kilo was, tegen 28 drie jaar eerder. In 2030 zou het nog maar 18 kilo moeten zijn. Maar dan moeten we nog wel een flinke spurt maken en vooral minder brood weggooien, zegt het voedingscentrum. Het aantal gebruikers van lachgas is sinds het drie jaar geleden werd verboden gedaald. Maar tegelijk steeg het aantal probleemverslaafden enorm. In 6 jaar ging het aantal mensen dat moest worden behandeld van 24 naar bijna 220. Ook nam het aantal vergiftigingen door lachgas flink toe, blijkt volgens een vandaag uit onderzoek. Oranje kon in de laatste oefenwedstrijd voor het WK niet echt indruk maken. Er waren in het partijtje tegen Oezbekistan veel gemiste kansen en dankzij 2 penalties werd het toch nog 2-1. Op deze manier gaan we niet ver komen, zei bondscoach Ronald Koeman na afloop. Zondag speelt Oranje zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan. En bijna 100 scholen in Japan blijven ook vandaag dicht.

0: ten noorden van Tokio. Voor de autoriteiten reden om gisteren de scholen dicht te houden. In een jaar tijd zijn in Japan al 13 mensen gedood door wilde beren. En dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw wisselvallig zomerweer, met vooral vanmiddag buien waar mogelijk onweer en windstoten bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon en het wordt zo'n 17 graden. Vanavond klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nu echt in volle gang. We naderen de 400 kilometer. Wat opvalt is dat er weinig tot geen bijzonderheden zijn. Vooral veel dagelijkse files. Zoals op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Kerkdriel. 9 kilometer, een kwartier extra. Ook de A4 naar Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude. Ongeveer een kwartier over 17 kilometer. De A27 dan, Breda-Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum, dik een kwartier. En een kapotte auto op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam. Vanaf afrit Arkel, 4 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
4: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanbouwkozijntechniek.nl.

0: hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.

0: Contractspecialistbrabant.nl.
1: Ja, het is er dan toch van gekomen.
2: Welk?
1: Ik ga trouwen.
2: Anders aan de net, toch is het zeker niet wijs. Begint er niet aan.
1: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
2: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
4: Goedemorgen.

0: smilen. Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been, dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: JND.

0: Kink.nl. Een hele goede morgen.
1: Willem Bakker.
0: Van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow op deze dinsdag, de 9e juni. Zo meteen Jorieke Sterke, maar eerst zijn hier Frans Bauer en Django Wachter. En hun heb je al genoeg.

hebben we nog van haar kunnen genieten tijdens de internationale fanmiddag van Jan Biggel. In Oorschot, Hoeve 1827. Ik heb het over Jorieke Sterke, goed geboord. Was de single die je zojuist hoorde. En daarvoor draaiden we Frans Bauer samen met Django Wachter. Heb je al genoeg genoten? Ik zeg een hele goede morgen. Van harte welkom bij uur nummer 2 van de ochtendshow. De J&D Ochtendshow op deze dinsdag. De 9e juni. Hey, in dit uur van de ochtendshow gaan wij kaarten weggeven voor het kersenoogstfeest in Mierlo. Je kunt kiezen of voor de vrijdag met Corrie Konings, Robert van Hemert, Jordi van den Boer en Mart Hoogkamer. Of voor de zaterdag, welke gevierd gaat worden met Senna, Cherry en de Sugar Studs. En Jan Smit, waar wil jij naartoe? Laat het ons maar eventjes weten. En wat je ook moet doen is de naam van de kersenkoningin appen. De kersenkoningin voor Mierlo. En dat is de naam Ster. App dat eventjes door. Verder natuurlijk de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender, we hebben fijne muziek. En wij zetten onze inbox ook open voor de overige zaken des levens. Dus niet alleen voor de naam van de sterrenkoningin, maar zeker de kersenkoningin. Om eventjes twee zaken door elkaar heen te halen. Laat mij bijvoorbeeld weten wie dat je bent, waar dat je luistert en wat je allemaal gaat sjouwen op deze vroege dinsdagochtend. Laat het tot mij komen via de app van J&D. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarbij je wereldwijd naar ons kunt luisteren. En in deze app zit een machtige communicatietool. Gebruik deze, of anders is er altijd nog de WhatsApp 085 760 99.

0: zeggen en schrijven was het in het jaar 2013... dat Rudy de Wit een oude klassieker van de Cats in een nieuw jasje stak. Be My Day, en hij doopte dit nummer om tot Ga Met Me Mee.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: En voor Rudy de Wit draaiden we Raymon Hermans met Hey Maat. Hey, we gaan eens in onze inbox kijken, zien wat er binnen is gekomen. Via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936. Pakken we eerst eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan J&D weten waar dat die aan staat. En doe dat als volgt. De hashtag J&D staat aan, gevolgd door de plaatsnaam, voordat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Zo kregen wij appjes op deze dinsdagochtend vanuit de Bruinissen. Bij Jochem en Gerard, die namens Dorent Vermeulenbouw uit Roosendaal al daar in het Zeeuwse noeste arbeid aan het leveren zijn. Verder staat J&D aan bij de mannen in Venhorst, die daar druk aan het sleutelen zijn aan een oude garen tractor, staat hier vermeld. In Hezen staat hij ook aan, Made, Eindhoven, Giessen, in Oorschot, Dongen en Den Bosch. J&D staat ook aan bij Van Gulk Installatietechniek in Veghel. En Niels, die is vandaag 50 geworden. Dat zou je niet zeggen, want hij ziet eruit als 73. Al dus Maarten. En Maarten, dat is zijn schildercollega. En ze zijn momenteel bezig in Helmond. Ja, we hadden in het vorige uur ook al wat tegeltjeswijsheden. En we hebben er weer de nodige binnengekregen.
1: De J&D Inbox.
0: En de nu volgende is afkomstig van Albert van Bennekom uit Moergestel. En die schreef ons, daar komt-ie. Is de rek bij moeder de vrouw eruit? Nou wordt het tijd voor een nieuwe fluit.
2: Maar Willem, wat doe je nu?

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
3: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
4: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
4: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.
5: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
6: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
5: Wat zeg je?
6: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
5: Hoe dan?
6: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
5: Wauw, dat klinkt goed.
6: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
7: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
8: Schade

0: stoeltje eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat die goed.
1: En wat doen we met het puinafval?
2: Container Nederland.
1: Oh ja.
3: Wie gaat ermee naar buiten?
4: Naar buiten!
3: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: verkeer.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nu echt op gang gekomen en verloopt aardig druk. Bijvoorbeeld nu ook door een paar ongelukken. Onder andere de A20, Hoek van Holland-Gouda. Bij Vlaardingen is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt er wel langs via de af- en oprit. Hou rekening met een half uur vertraging. Omrijden kan ook via de Blankenburg-verbinding over onder andere de A24. Vergeet dan niet je tol af te rekenen. Verder de A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst een half uur. Ook daar een ongeluk, één rijstrook is dicht. Dan nog een ongeluk bij knooppunt Watergasmeer op de A1, Amersfoort-Amsterdam. Vanaf Muiden 5 kilometer en 10 minuten. Er is één rijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
4: JS Montage.
5: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
6: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
7: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 45.

huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333. Iedere werk.

Jari Hellegers met De Vlam in de Pan. En daarmee hebben wij het laatste half uur van deze ochtendshow afgetrapt. De ochtendshow voor dinsdag, de 9e juni 2026. Even een dingetje rechtzetten. Ik heb zojuist iets voor 8:30... een tegeltjeswijsheid uitgesproken, afkomstig van een luisteraar. Ja, die is niet bij iedereen een goede aarde gevallen. Ja, hij was wel een tikkeltje vrouw onvriendelijk. En ik kan je vertellen dat wij in het komende half uur geen vrouw onvriendelijke tegeltjeswijsheden meer gaan verspreiden. En we gaan het recht trekken morgen. Morgen gaan wij een man onvriendelijke tegeltjeswijsheid oplezen. Om toch eventjes de gemoederen een beetje te sussen. Dus heb jij een man onvriendelijke tegeltjeswijsheid voor ons? Laat het eventjes weten via de app van JND. En of de WhatsApp 085-760-9936. Strakjes in dit laatste half uur van de ochtendshow natuurlijk de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 9e juni ons heeft gebracht door de jaren heen. En verder gaan we de verjaardagskalender erbij pakken. We gaan samen zien, lezen en beleven welke bekende wereldgrootte vandaag hun geboortedag vieren. Onder andere jarig vandaag de acteur die in de Back to the Future films Marty McFly speelt. Wie was dat ook alweer? En ook is de actrice jarig die ooit de legendarische woorden sprak. Buurman, wat doet u nu?

is nooit wetenschappelijk onderbouwd, maar het zou wel eens het broertje kunnen zijn van kapitein Haak. Deze Dr. Hook. A little bit more. En daarvoor Donnie samen met Senna. Waar blijf je nou? En we draaien ook nog Henk Dissel met bijna. En toen was het de hoogste tijd om het geschiedenisboek open te gaan slaan. Op de bladzijde van vandaag. Wat staat daar opgeschreven? De bladzijde van vandaag die heet 9 juni. We gaan als eerste terug naar het jaar 1822. Toen werd een octrooi toegekend aan Charles Graham. En dat voor het kunstgebit, wat hij had uitgevonden. En in 1934, toen maakte Donald Duck zijn debuut in een tekenfilm van Walt Disney. En in 2003, de hockeydames van hockeyclub Zetelgenbos veroverden toen op eigen veld andermaal de Europa Cup 1. Dan de jarigen voor vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Dan komen we eerst Michael J. Fox tegen. De Canadese-Amerikaanse acteur speelde een hoofdrol in de Back to the Future films als Marty McFly. Uniek voor deze beroemdheid, Michael J. Fox is sinds 1988 getrouwd met zijn jeugdliefde Tracy Pollan. En deze Michael J. Fox, hij viert vandaag zijn 65ste verjaardag. En dan is ook Tatjana jarig. De Kroatisch-Nederlandse actrice, fotomodel, zangeres speelde een hoofdrol in de Flodder films en tv-series. Thans is ze ook met de nieuwe Kees Flodder serie op Videoland te zien. Tatjana, ze viert vandaag haar 63ste verjaardag. En Gilles de Bilder is jarig, de Belgische oud-voetballer. 55 wordt hij. Hij voetbalde van 1997 tot 1999 bij PSV.

zo lang geleden was zij te zien in The Voice of Holland. Deze Oostenrijkse Stephanie. En je hoorde haar nu in de ochtendshow zojuist. Met Hartslag. Een single van een jaar of drie geleden alweer. Hey, het zit erop. De ochtendshow voor deze dinsdagochtend. Je hebt nog één ding van mij te goed. Wie of wie gaan wij namens Radio JND en op onze kosten naar de kersenoogstfeesten sturen in Mierlo? Nou, ik ga je een antwoord geven op deze vraag. We gaan naar Mierlo sturen namens ons Willeke van der Putten. Ze woont aan de Oude A in Helmond. Ze heeft 4 kaarten gewonnen en ze heeft de voorkeur om op zaterdag te gaan. Willeke, van harte proficiat. En tot zover de ochtendshow. Zo meteen aan de andere kant van 9 uur. Dan zijn zij weer bij je. Zij van die 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio JND-luisteraar. Zij van Aan de Slag. En vanmiddag dan brengt Erik Kerkhoff je weer thuis na een lange dinsdag tijdens de JND-middagshow vanaf 4 uur. En vanavond 1 brok gezelligheid vanaf 8 uur. De dinsdagavond van JND met Johan en Max. En vanavond krijgen zij Sineke en Nelis Leeman op de koffie. Als dat niet gezellig gaat worden, dan weet ik het ook niet meer.

0: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
1: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
2: Ja, die, Snoeijen-Luijten.
1: Die maken het.
0: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
1: Die maken het.
0: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
3: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een

0: je thuis.
1: 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Lachgas is sinds 3 jaar verboden en het wordt sindsdien ook echt minder gebruikt. Maar ziet een vandaag, het aantal verslaafden dat behandeld moet worden steeg in een paar jaar enorm. Van iets meer dan 20 naar meer dan 220. Ook het aantal vergiftigingen door lachgas liep met tientallen op. De controle op het functioneren van scholen schiet tekort. De onderwijsinspectie slaagt er lang niet altijd in om ze eens in de 4 jaar onder de loep te nemen, zoals is afgesproken, zegt onderwijsbond AOB. De inspectie geeft dat toe, maar zegt dat schoolbesturen op andere manieren wel degelijk in beeld worden gehouden. Nederlanders verspilden vorig jaar minder eten, maar we zijn er nog lang niet, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we per persoon 25 kilo eten weg, vooral brood. Dat is een paar kilo minder dan 3 jaar geleden. Brood verspillen kun je simpel voorkomen door alles in te vriezen en in porties te ontdooien, is het advies. En het schiet op met de vrede in het Midden-Oosten, tenminste als we president Trump moeten geloven. Volgens hem zitten Amerika en Iran in de laatste fase van een deal. Over 1 tot 2 dagen moet er een akkoord zijn, zegt hij. Afgelopen nacht was het rustig in het Midden-Oosten. Israël en Iran vuurden geen raketten meer op elkaar af. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig vandaag met vooral vanmiddag buien waar onweer en windstoten bij kunnen zitten. Tussendoor is er ook zon en het wordt een graad of 17. Vanavond klaart het op. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de A.

0: Maar is nu nog volledig bezig, nog zo'n 300 kilometer. Wat opvalt is een autobrand bij Roosendaal op de A58 richting Bergen-op-Zoom. De weg is helemaal dicht vanaf Sint-Willebroort. Je hebt flink wat vertraging, want je moet omrijden. Dan via Moerdijk over de A16 en de A17. Het is onbekend hoe lang het blussen nog gaat duren. Verder een kapotte auto op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Vinkveen en knooppunt Amstel, 10 kilometer en 20 minuten. En tot slot nog file voor de Ketelbrug op de A6 richting Lelystad vanuit Emmeloord. Ongeveer 5 kilometer en 15 minuten vertraging. Eerder gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ondernemers opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Kijk nou, de Rubbelo!
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
3: 06-22-298. Kijk nou, de Rubbelo!
5: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
6: Zo, Huubke hier.
7: Ja. Hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
6: Ja.
7: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
6: 13 juni. Helmond!
7: Ja, jongen.
8: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
9: En nooit te veel betalen.
8: Ga ze bij de vleuten halen?
9: 25.000 vierkante meter.
8: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
9: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
10: Bestel nu ook eenvoudig online.
9: Aan de slag.
10: Aan de slag.

0: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: Dommel 18. De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
5: Dommel 18 grill en bar.
6: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional. Dus

0: Vogel.nl.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
2: Smit dakbedekkingen, uit best.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt langzaam maar zeker richting een einde, maar er zijn nog wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Bij Roosendaal is de weg nog steeds helemaal dicht door een eerdere autobrand. De vertraging is vrij fors, want de weg is dus volledig afgesloten. Je moet omrijden. Kan via Moerdijk over de A16 en de A17. Verder bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A50, Os richting Eindhoven. Vanaf Nistelrode tot aan Veghel, 25 minuten, 1 rijstrook is er dicht. Hou rekening met 5 kilometer aan file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio J&D.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
7: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
6: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
7: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
8: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen-showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
9: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf 29.780 euro exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
10: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
11: Grindkeizer.nl.
10: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
12: Ben jij over je vloer aan het matten?
10: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
13: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
14: Lemmenvloeren.nl.
3: Gapert XXL. Snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degaper.nl. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: jij dat zo'n paintproject?
1: Dat zijn toch die topschilders uit Tilburg?
0: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
1: Oh.
0: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
2: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie!
2: Paintproject.
0: Check paintproject.nl.
3: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar...
2: Robby's Buitengewoon.
3: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
2: Robby's Buitengewoon.
3: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
4: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
5: Welk?
4: Ik ga trouwen.
5: Van de zaande toch eens uit zijn was. Begint er niet aan.
4: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
5: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
6: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
1: Tweedehands auto.
0: Hallo, met wie?
2: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
0: Oké, komt-ie.
2: GTI tweedehands.
0: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag een dakkapel, in één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
4: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
5: Dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij J&D hoor je thuis.
6: 10 uur.
7: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het gaat niet goed met de controle van scholen door de onderwijsinspectie, zegt de Algemene Onderwijsbond. Het is de bedoeling dat iedere school elke

0: Maar dat betekent niet dat de scholen helemaal buiten beeld zijn. Het Twentse Friezenveen heeft de omgeving van het gemeentehuis uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied, omdat er vanavond weer een demonstratie tegen asielopvang is. Agenten mogen er preventief fouilleren. Vorige week liep het protest uit de hand en moesten er mee ingrijpen toen met stenen en vuurwerk werd gegooid. Minister Sterk geeft toe dat jongeren die een slechte behandeling hebben gekregen in de jeugdzorg te lang op excuses moeten wachten. 2 jaar geleden werd duidelijk dat jongeren in de zwaarste jeugdzorg slechte zorg kregen. Er werden miljoenen gereserveerd om ze te compenseren, maar er gebeurde niks. En lachgas is al een paar jaar verboden en sindsdien loopt het gebruik terug. Maar volgens een vandaag geldt dat niet voor het aantal probleemverslaafden. In 6 jaar tijd werd het aantal gebruikers dat voor zijn verslaving moest worden behandeld 10 keer zo groot. Ook lachgasvergiftigingen komen vaker voor. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig vandaag met vooral vanmiddag regen- en onweersbuien. Soms laat de zon zich ook even zien en het wordt een graad of 17. De komende dagen wisselvallig zomerweer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 5 kilometer en 30 minuten komt daardoor een ongeluk. Verder in het hele land geen files langer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: mee. Grillsbedrijf Palmarius.nl.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
2: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
3: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
5: Aan de slag.
6: Aan de slag.

0: jouw JND Successchijf.
1: Ferry de Lits en Check. Baco in Monaco.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Beste luisteraars van Radio JND, dit is Ferry de Lits.
3: En mijn naam is Check.
2: En onze nieuwe single, Baco in Monaco, is deze week de Successchijf.

0: 2008 in Zon.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
3: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
4: Ja, die Snoeijen-Luijten.
3: Die maken het.
2: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
3: Die maken het.
2: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
4: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: Ga voor scherpe tarieven naar
1: roelcontainernederland.nl. Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een pechgeval een lange file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 5 kilometer, 35 minuten, de rechter rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
6: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
7: Ook bij je thuis.
8: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
9: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
10: Kijk voor vacatures op
11: metselprojecttilburg.nl.
12: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo. Met B-E-A-U.
13: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
14: Tegel eruit!

0: is er dan toch van gekomen?
1: Welk?
0: Ik ga trouwen.
1: Van de zanden uit, toch, je bent zeker niet wijs. Begint er niet aan.
0: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
1: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd, Van de zanden.
2: Home is where the heart is.
3: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
2: Rijkers Haarden.
3: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
4: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
5: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: 11 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Ridouan Taghi heeft twee nieuwe advocaten. Het was al bekend dat ze bereid waren de verdediging van hem te willen doen als ze maar voldoende tijd zouden krijgen om zich in te lezen. Eerder hadden ze al de verdediging van Taghi's zoon Faisal gedaan. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat sinds zijn vorige werd opgepakt. Nederland speelt een grote rol in de Europese kookhandel, blijkt uit onderzoek van de EU. De conclusie is dat de illegale verwerking van cocaïne vooral in ons land gebeurt. Van alle plekken waar coke werd verwerkt was meer dan de helft in Nederland. Als het gaat om synthetische drugs speelt Nederland ook een hoofdrol. De verdachte die is aangehouden vanwege de brand in een asielopvang in het Limburgse Kadir en Keer is een minderjarige bewoner. Die zit nog steeds vast, meldt de politie. De brand brak gisteravond uit en zorgde voor veel rook. Daarom werd het pand tijdelijk ontruimd. Er raakte niemand gewond. Voor de tweede keer in korte tijd is een belangrijke brug naar het door Rusland bezette schiereiland de Krim beschadigd door Oekraïense drones. Volgens Rusland kan er momenteel geen verkeer overheen. In het weekend werd de brug ook al aangevallen. Oekraïne hoopt de Krim zo te isoleren. Rusland kan daar maar via een paar wegen heen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig vandaag, met vooral vanmiddag regen en onweersbuien. Soms laat de zon zich ook even zien en het wordt een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig zomerweer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar.

0: Op de A9 richting Alkmaar wel file voor knooppunt Kooimeer. Ongeveer 10 minuten door bergingswerk. Er is één rijstrook dicht. De andere kant op is de vertraging zo'n 20 minuten. En bij Zoetermeer gebeurde een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Vanaf Bleiswijk sta je 10 minuten in de file, want er is één rijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
4: Smit dakbedekkingen, uitbest.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric, built for business.
6: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
7: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
6: En altijd met hoog rendementsglas.
8: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
6: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
8: Bel even met Henk.
9: Ja, bel even met Henk.
8: Bel even met Henk.
9: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
8: 5859 57
9: of kijk op henk.jobs.

0: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
0: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
3: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
6: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
5: Kijk op vanbouwkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
7: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: Goedemorgen.

0: voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
1: J&D Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio J&D.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
4: Jouw Nederlandse dag start hier.
1: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
4: Iedere werkdag van 7 tot 9.
1: Willem Bakker, alleen bij Radio J&D.
5: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
1: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

zie ik ze staan. Lonkend voor het raam. Van 10 tot 5. Ze verdienen centen met hun lijf.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
1: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
4: Met 10 jaar garantie.
3: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
6: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert aan uw auto komen? Juist, Schoenmakers in Sint-Doederode.
7: Passie voor uw auto en de service is uniek.
6: Ga voor onderhoud, reparatie en verkoop naar
7: Schoenmakers Autotechniek.
6: Aan de Handelsweg. Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
7: JS Montage.
8: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
9: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Gran Canaria Downtown.com. Bruin Café.

0: hoor je thuis. 12 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Asielzoekers die vanwege de drukte niet in Ter Apel konden overnachten, hebben vannacht voor het eerst in het Drentse Rode geslapen. 74 mensen vonden een plek in een sporthal. Ook vanavond en morgen biedt Rode nog opvang aan. Een permanente oplossing is er nog altijd niet. Den Bosch is klaar met de tienduizenden mensen die al op donderdag carnaval komen vieren en neemt maatregelen. Plannen zijn op die dag geen carnavalsevenementen meer toe te staan. Officieel begint carnaval pas op zondag, maar in de praktijk komen er in de dagen daarvoor al hordes mensen naar Den Bosch. Voor het WK had de voetbalbond van Iran kaartjes gekregen voor de fans, maar die zijn ingetrokken. En Amerika zit daarachter, zegt de bond. Volgens de regels van de FIFA krijgt elk land dat meedoet aan het WK 8% van de kaartjes. Iran speelt in de groepsfase 2 keer in Los Angeles en 1 keer in Seattle. En Chocomel heet voortaan ook in België Chocomel. Bijna 80 jaar was het land door een rechtenprobleem de enige uitzondering op die naam. Daar heette het drankje CCmel. Dat probleem is er nu niet meer, dus zet fabrikant Friesland Campina overal dezelfde naam op de verpakking. België wijdt een speciale campagne aan de introductie. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan verspreid over het land buien, waarbij op sommige plaatsen onweer en windstoten mogelijk zijn. Vanaf 3 uur geldt code geel. Het is een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Gapert XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
3: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
4: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
5: Ja, die Snoeijen-Luijten.
4: Die maken het.
3: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
4: Die maken het.
3: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
6: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
7: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
8: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander.

0: Zo, Huubke hier.
1: Ja. Hey, jij had je ook zo'n zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
0: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
1: Helmond! Ja, jongen.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Jouw Nederlandse dag.

0: 1104.
1: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
2: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, U-M-I.nl.
3: Kijk nou, de Reddelo!
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de

0: Of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitume en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
1: Smit dakbedekkingen, uitbest.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau.
3: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
5: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
6: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
7: En gratis vervangend vervoer.
6: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
8: Industrieweg 27 in Oorschot.
9: J&D Verkeer.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan files voor Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Ben jij over je vloer aan het matten?
13: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
14: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
15: Lemmenvloeren.nl.
16: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
17: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
18: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
19: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
20: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
21: Kies je prachtmaat.
20: Prachtmaat.
21: Dan weet je dat het goed staat.
20: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
21: Dan weet je dat het goed staat.
22: Piet Dijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piet Dijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
23: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
9: Je weekend begint op vrijdag. Met

0: 765-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio J&D.

0: Amsterdamse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.

0: is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
1: Tweedehands auto.
0: Hallo, met wie?
2: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
0: Oké, komt-ie.
2: GTI, tweedehands.
0: Oh, we zijn zo weer terug.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
0: Rolcontainer!

0: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In zo'n beetje de helft van de gemeente blijft de horeca langer open wanneer Oranje op het WK speelt. Dat heeft Koninklijke Horeca uitgezocht. Omdat Oranje alle groepswedstrijden in Amerika speelt, zitten we met een tijdsverschil van een paar uur. En dat is lastig voor de horeca. Zo begint de wedstrijd tegen Tunesië om 1 uur 's nachts. Het Utrechtse Woudenberg wil in de zomermaanden 90 asielzoekers opvangen in een sporthal aan de rand van het dorp. Dat zou de druk op Ter Apel moeten verminderen. Volgens de gemeente moet er nog formeel een besluit over komen, maar zijn de raad en de eigenaar van de sporthal voor. In Utrecht zijn nog eens 4 mensen opgepakt voor geweld tegen de politie afgelopen maart in de wijk Overvecht. De vlam sloeg in de pan na de aanhouding van 2 jongens die zonder helm op een scooter reden. Agenten werden bekogeld met vuurwerk en stenen en er werden toen ook al 5 mensen opgepakt. En de beer die dagen in de buurt van de Japanse hoofdstad Tokio rondliep is gevangen. Gisteren en vandaag bleven tientallen scholen dicht uit angst dat de beer kinderen zou aanvallen. Hij was al gezien bij een winkelcentrum en een lagere school. Beren zijn een probleem aan het worden in Japan. Vorig jaar doden ze 13 mensen. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan verspreid over het land buien, waarbij op sommige plaatsen onweer en windstoten mogelijk zijn. Vanaf 3 uur geldt code geel. Het is een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanwege de grenscontroles. Nu 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het is er dan toch van gekomen.
4: Welk?
3: Ik ga trouwen.
4: Anders aan de net, dan ga je zeker niet wijs. Begint er niet aan.
3: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
4: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
5: Douche eruit, wat erin. Ja, zo gaat die goed.
6: En wat doen we met het bouwafval?
7: Container Nederland.
6: Oh ja.
8: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
9: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
10: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
8: Ja,

0: vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
2: Robby's Buitengewoon.
1: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
2: Robby's Buitengewoon.
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
2: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
3: En nooit te veel betalen.
2: Ga ze bij de vleuten halen?
3: 25.000 vierkante meter.
2: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
3: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
4: Bestel nu ook eenvoudig online.
5: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste track.

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
1: Wist jij dat zo'n Paint project? Paint project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint project.
2: Die maakt elk project perfect.
1: Toppie!
2: Paint
1: meer info op paintproject.nl.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag. Dit is Radio J&D.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
7: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
8: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een missie.

0: Inloopspecialistbrabant.nl.
1: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast? Of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeienluiten.
3: Ja, die! Snoeienluiten!
2: Die maken het.
1: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
2: Die maken het.
1: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
4: Ken je Stolk in Boxtel al? De basis voor...

0: Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Ferry de Lits en Check. Baco in Monaco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Beste luisteraars van Radio JND, dit is Ferry de Lits.
3: En mijn naam is Check.
2: En onze nieuwe single, Baco in Monaco, is deze week de Successchijf.

0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
1: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
2: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: hoor je thuis. 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Duitsland is een grote internationale drugsbende opgerold. Die zou duizenden kilo's cocaïne uit Zuid-Amerika hebben gesmokkeld. Ook in Nederland zijn 2 verdachten aangehouden. Een van hen wordt gezien als leider van de bende. De ander runde bedrijven die als dekmantel werden gebruikt. Duitsland wil ze uitgeleverd hebben. Britse jongeren die na 2008 zijn geboren mogen niet roken. Maar zo'n verbod in ons land invoeren vindt minister Hermans geen haalbare kaart. Omdat er gewoon te veel jongeren in Nederland roken en dan zijn het ook nog vaak illegale vapes. Bovendien lijkt het haar beter om met Europese regels te komen om jongeren van het roken af te helpen. Ongeveer de helft van alle gemeenten vindt het goed als de horeca tijdens het WK voetbal langer open blijft, zegt koepel Koninklijke Horeca. Oranje speelt alle groepsduels in Amerika en door het tijdsverschil zijn die wedstrijden 's avonds of in de vroege ochtend. De versoepeling zorgt dat mensen toch samen kunnen kijken. En voor wie van de zomer niet in de file naar Zandvoort of Bloemendaal wil staan, komt er de gratis strandbus. Opstappen kan je op 2 parkeerterreinen in Hoofddorp en in 5 huizen. Het is een proef voor in het weekend. Omdat de bus op een speciale baan rijdt, kun je langs de auto's en is de rit korter. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er verspreid over het land buien, waarbij op sommige plaatsen onweer en windstoten mogelijk zijn. Vanaf 3 uur geldt code geel. Het is een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
4: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
6: Home is where the heart is.
7: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Gijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren-specialist.
6: Rijkershaarden.
7: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
5: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
0: Gapert XXL. Snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
8: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
9: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
8: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
9: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
10: Ik heb zo'n afspraakje. Met 2 mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
11: Hey, vrouwke, de tegelzetters van Tegelhal Brabant.
12: Tegelhal Brabant, ook voor de complete montage van uw

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.

0: jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
1: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
4: Wel,
3: ik ga trouwen.
4: Van de zaanden uit, dan ga je zeker niet was.
3: Ja, maar ik geef een heel schoon feest bij Brabantland Catering.
4: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
5: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
6: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
5: Wat zeg je?
6: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
5: Hoe dan?
6: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
5: Wauw, dat klinkt goed.
6: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
7: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
8: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
9: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
10: Smit dakbedekkingen, uitbest.
11: J&D Verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Goedemiddag. Dit is Radio JND. Jouw

0: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Zo, Huubke hier.
3: Ja. Hey, heb jij ook zo'n zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
2: Ja.
3: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
2: 13 juni. Helmond!
3: Ja, jongen.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
5: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
6: Wij zijn verhuisd.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

0: Gouden handjes. Gouden handjes van een gedreven vakman. Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage. JS
1: Montage. Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.

0: Hezen.nl of kom langs in Hezen.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met B-E-A-U.
2: Hallo, waar gaan we heen?

0: rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Als u een topmerk auto rijdt, zoals

0: aan de Handelsweg.
1: Holy moly!
0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
2: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
3: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
4: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
5: Kijk voor vacatures op
6: metselprojecttilburg.nl.
7: Dit is
8: Radio DND.
7: Elke dag
8: jouw Nederlandse dag.
7: Bij JND hoor je thuis.
8: 3 uur.
9: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. Een burgerinitiatief voor een betere euthanasiewet is aan de Tweede Kamer overhandigd. Met zoveel handtekeningen dat het op de agenda moet komen. Een initiatiefnemer is een man die zijn vrouw zag wegkwijnen. Hij vindt dat iedereen zelf mag beslissen of ze uit het leven willen stappen. Nu moet een arts dat beoordelen. 4 verdachten van een aanslag bij een synagoge in Rotterdam hebben bekend, maar ze zeggen dat ze niet wisten dat het om een synagoge ging. Ze zouden voor de explosie in maart €3.000 krijgen. Een pro-Iraanse groep heeft de aanslag opgeëist. Die zegt ook achter aanslagen in Luik en Griekenland te zitten. In oktober werd een meisje van 17 verkracht in Nieuwegein. En justitie eist nu 4 jaar cel tegen de 2 daders. Eén van hen was politieman en is inmiddels ontslagen. De 2 hadden het meisje meegenomen uit een café om haar naar huis te brengen. Op een parkeerplaats werd ze ruim 1 uur verkracht in een auto. Een stichting die strijdt tegen verslavende algoritmes gaat ook procederen tegen Snapchat. Ze vinden dat gebruikers onder druk worden gezet om zoveel mogelijk op Snapchat te zitten en dat het in strijd is met Europese regels. De stichting is ook bezig met claims tegen andere social media, onder meer TikTok en Facebook. Het weer nog van Weer Online. Wisselvallig met meerdere buien, een lokale kans op onweer en windstoten. Tussendoor ook zon. Het waait flink en veel warmer dan 15 tot 18 graden wordt het niet. Morgen opnieuw een wisselvallige en frisse zomerdag. Tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
7: JND Verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog niet zo heel veel aan de hand op de weg op dit moment. 2 bijzonderheden. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar is tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide een auto in brand gevlogen. De weg is zelfs dicht. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Zevenbergse Hoek staat een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en dat kost je bijna een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen, de

0: Problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: meter mee naar buiten.
1: Naar buiten?
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
3: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
4: Ja, die, Snoeijen-Luijten.
2: Die maken het.
3: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
5: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
6: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
7: Smit dakbedekkingen, I best.
8: Muurtje eruit, kozijntje erin.
9: Ja, zo gaat ie goed.
8: En wat doen we met het puinafval?
7: Container Nederland.
8: Mooi, ja.
10: In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
11: Je maakt de top met Leidingshop.
10: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenakker 1 in Bergijk.
11: Je maakt

0: verkeer.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg. We zien de eerste korte dagelijkse files al ontstaan. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen na de vesting en knooppunt Eemnes 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar is bij knooppunt Leendeheide een vrachtwagen in brand gevlogen. Die is geblust, wordt nu nageblust, maar de weg is nog altijd dicht. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En de A12 tenslotte Arnhem richting Duitsland bij de grens, daar een klein 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
4: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
5: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
6: Kijk nou, de Renault.
7: Die gaat weer een vloertje leggen.
4: Ja, voor de allerbeste

18. De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl. Dommel!

0: Vakspecialistbrabant.nl.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Dit is Radio JND.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
3: Bedrijfs- of personenauto?
4: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
5: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
4: En gratis vervangend vervoer.
5: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
4: Industrieweg 27 in Oorschot.
6: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
7: Ben jij over je vloer aan het matten?
8: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
9: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
10: Lemmenvloeren.nl.
11: Dag.
12: Jouw Nederlandse dag.
11: Bij J&D hoor je thuis.
12: 4 uur.
13: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Robert-Jan Knook. De naam Progressief Nederland, ofwel PRO, mag vanaf nu ook in de Kamer worden gebruikt. Die is er officieel mee akkoord gegaan. Zaterdag stemmen de leden er nog over op een congres. En dat is dan definitief het einde voor de naam GroenLinks-PvdA. Alkmaar werd 3 jaar geleden geteisterd door explosies en daarvoor zijn nu 3 mannen veroordeeld, onder wie 2 broers. Ze waren verwikkeld in een bendeoorlog en gaven anderen opdracht om de aanslagen te plegen. Eentje lieten ze uitvoeren door een minderjarige. De langste straf is 10 jaar cel. De Tweede Kamer wil harder optreden tegen het delen van misbruikfoto's en filmpjes. Ze noemt chatgroepen waarin dat gebeurt georganiseerde misdaad en wil de deelnemers ook op die manier straffen. Justitieminister Van Wil gaat kijken of dat kan. Aanleiding zijn de beelden die opdoken van gedrogeerde en verkrachte vrouwen. Archeologen hebben in Drenthe 1000 bijzondere spullen gevonden. De regioomroep heeft het onder meer over een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. Die ziet er nog uit als nieuw, omdat goud niet roest. Er komen wel vaker mooie dingen naar boven, maar deze vondst is wel heel bijzonder, zegt de provincie. Het weer nog van Weer Online. Buien met onweer en windstoten. Er staat een stevige wind bij 15 tot 18 graden. Morgen een wisselvallige zomerdag met buien. En dan niet warmer dan 17 graden. Tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
11: J&D Verkeer.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
16: Tweedehandsauto.
15: Hallo, met wie?
17: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
15: Oké, komt-ie.
17: GTI, tweedehands.
15: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Hilversumberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
3: Schade?

0: 1104. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
1: Bruincafé Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees, regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.

0: Radio JND, Erik Kerkhoff.
1: Dinsdag 9 juni, straks de krantenkoppen van 9 juni 1994, 1997 en 2001, alweer 25 jaar geleden. We hebben wat beroemde verjaardagen mee te nemen. En als jij nou wat te melden hebt, lijkt me leuk. Dat kan natuurlijk via de app van Radio JND, die je gratis downloadt in de Play Store en de App Store. Of je stuurt gewoon een WhatsApp. Dat telefoonnummer van ons heb je toch al lang in je telefoon staan. Nee? Oké, nou, even goed opletten. 085-760-9936.
0: Radio JND, Erik Kerkhoff.
1: Chris Kos Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Zij hoort bij mij. Hey.

Mijn beste vriend Nerlis Leeman op Radio JND. En zij hoort bij mij daarvoor een van de echt, een van de meest actuele fijne plaatjes van Chris Cross Amsterdam en Frans Bauer en Jan Smit. Ja, die combinatie had je eigenlijk niet aan zien komen, maar die werkt verdomd goed. Maar het Hoogkamer en Billy Dans hebben ook een samenwerking. Die hoor je naar Robert Paas.

0: is er dan toch van gekomen?
1: Welk?
0: Ik ga trouwen.
1: Anders aan de net, toch is het zeker niet wijs. Begint er niet aan.
0: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
1: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
2: Gapert. XXL. Met Snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
6: Ja.

0: hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: De grootste collectie tuinmeubelen naar
2: Robby's Buitengewoon.
1: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
2: Robby's Buitengewoon.
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
3: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: Jack, wat vind je van het schilderwerk?
1: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké.
2: Binnen- en buitenschilderwerk, van je woning of bedrijfspand, kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor een vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
3: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits komt goed op gang met inmiddels al bijna 400 kilometer file. Naast de dagelijks files een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging bijna een half uur. Daarnaast heeft van een autobrand op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Leenderheide. Daar stond daar ook een vrachtwagen in brand. Die is geblust, maar de rechterrijstrook is nog altijd dicht voor bergingswerkzaamheden. Dat kost je bijna 3 kwartier. A28 Amersfoort richting Zwolle bij Elspeet een ongeluk. Vertragingen ook een half uur. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een ongeluk. De weg is vrij, maar het kost je nog wel 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuenen-mondzorg.nl.
10: Wist jij dat van Paint Project?
11: Dat zijn toch die topskills in Tilburg?
10: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
11: Ons
10: stukwerk, renovatie, complete verbouwingen.
12: Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
13: Wie maakt elk project perfect?
10: Check paintproject.nl.
14: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
15: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

Beste Lange Frans, alles wat ik zoek hoor je op Radio JND. Jouw Nederlandse dag is keihard aan. Straks wat beroemde verjaardagen, de krantenkoppen van toen, maar vooral fijne hits onderweg. Dus laat hem staan, sterker nog, zet hem wat harder in het laatste half uur van je werkdag. En daarna natuurlijk met gierende banden onderweg naar huis.

Hij deed ooit mee met The Voice. Tegenwoordig doet hij wat in musicals. En is natuurlijk ook weer volop in het Nederlands aan het zingen. Dave Dekker heet hij. Vespa hoorde hij op de radio. En daarvoor Billy Dans, Brace en de Afro Brothers. En nooit meer voorbij. Ik zeg goedemiddag. Even onderuit met Django.

Ja, ik zit net te kijken hoe lang het geleden is. Maar dit was uit de beginperiode van René Schuurmans. Ik kan me dat album nog herinneren. Daar staat ook Laat de zon in je hart op. Hè. En ja, vanaf dat moment had ik hem in mijn hart gesloten. Dus zo kun je het wel stellen. Het is alweer bijna 5 uur. De laatste minuten van je werkdag tikken zomaar weg bij Radio JND. En Sineke, die heeft me een knijter te pakken. Ik doe wat ik wil. Lekker eigenwijs, toch?

0: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dobbel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
1: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeienluiten.
3: Ja, die, Snoeienluiten.
2: Die maken het.
1: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
2: Die maken het.
1: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
4: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
5: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Pindijco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pindijco.nl en neem contact op. Pindijco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pindijco.nl. Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
2: 5 uur.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Robert-Jan Knook. Een man heeft 10 jaar cel gekregen omdat hij zijn vrouw heeft vermoord met wie hij meer dan 50 jaar samen was. Ze wilde bij hem weg en dat trok hij niet. Hij doodde haar in augustus en gooide haar lichaam in een Drents kanaal. Daar werd ze de volgende dag gevonden met een zak over haar hoofd. Femicide, zegt de rechter. De opdrachtgever van een reeks explosies in Alkmaar moet 10 jaar de cel in. Zijn broer en een andere handlanger zijn ook veroordeeld. Door de explosies zaten bewoners maandenlang in angst, zegt de rechter. Ook vindt hij het extra erg dat er een minderjarige werd geronseld om het vuile werk op te knappen. De Tweede Kamer wil de bezuiniging op de gehandicaptenzorg en de langdurige zorg schrappen. Het kabinet had het al uitgesteld tot na volgend jaar, maar de SP vindt dat dat verlammend werkt voor de zorg en wil er helemaal vanaf. En de meerderheid is het daarmee eens. Het Nederlandse sportwagenmerk Spijker is nieuw leven ingeblazen. Het ging een paar jaar geleden nog failliet. Maar nu heeft een autoliefhebber uit Oekraïne er geld in gestoken. Hoeveel is niet duidelijk, maar zijn belang zou honderden miljoenen euro's waard zijn. Spijker werd in 1880 opgericht. Het weer nog van Weer Online. Eerst nog enkele buien. In de loop van de avond droger. En vannacht is het vrij helder bij een graad of 10. Morgen een wisselvallige zomerdag met buien en maximaal 17 graden. Tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De dinsdagavondspits verloopt zoals gebruikelijk weer druk, met in dit geval zo'n 500 kilometer file al in totaal. De meeste vertraging op bijzondere files die noem ik de A1 om te beginnen. Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De nasleep van een vrachtwagen die in brand heeft gestaan op de A2 zorgt nog altijd voor vertraging daar. Van Maastricht naar Eindhoven, het hoogte van knooppunt Leenderheide is dat gebeurd. Daar is de rechterrijst ook nog dicht en dan kost je nog een half uur. En let op, dit gaat duren tot 7 uur voor de vrachtwagencombinatie geborgen is. De A2 dan, Amsterdam richting Den Bosch. Voor Vianen een auto met pech. Hier is de linkerrijst ook dicht met een vertraging van een kwartier. En er gebeurde een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. De weg is vrij, maar het kost je nog wel een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Zo, Huubke hier.
5: Ja. Hey, had je ook zo'n zin om mezelf eens rommel te laten gaan?
2: Ja.
5: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
2: 13 juni.
5: Helmond! Ja, jongen.
6: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: 50 in Goorlen.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.

één groot feest. Dus ik hoop dat je er dit jaar bij bent. Met Mike Petersen.

0: wegwijzen. Kijk uit voor verkeer van rechts, die hebben altijd voorrang. Ik heb straks wat beroemde verjaardagen, de krantenkoppen van toen en Jesse Prins. Samuel Welten met de bankzitters, maar ook Raymond Hermans en zelfs een oudje van Miss Montreal. Wordt zometeen uit de hooghoed getoverd in de middagshow van JND.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: Met Frank van Netten.

juni op de kalender. Het is vandaag misschien wel jouw verjaardag. Dan ben je wellicht in mooi gezelschap. Want Wesley Snijder is ook jarig. Die viert vandaag zijn 42e verjaardag. Dionne de Graaf wordt 57. Jan Veen wordt 60. Tatjana Simic viert haar 63ste. Hè? Serieus? Haar 63ste verjaardag al. Erik van der Hof is ook jarig. Ik hoor je denken, wie is dat? Dat is Roberto Giacchetti. Ja, die. Ook hij wordt 63. Johnny Depp. Hey, dat is ook toevallig. Ook die wordt 63. En Michael J. Fox viert vandaag zijn 65ste verjaardag. Wat ik je zei, heb je nou zelf ook al te vieren? Van harte namens iedereen hierbij jouw favoriete zender. Jouw Nederlandse dag met Samuel Welten en de Bankzitters. Die hebben een fijne single uit. Die heet

wordt het niet. Raymond Hermans en mijn favoriete single van inmiddels alweer 11 jaar geleden. Het is 17:30 in de middagshow van Radio JND. Jouw Nederlandse dag. Miss Montreal. And just a flirt.

Als je het online een beetje volgt, dan zie je regelmatig filmpjes van mensen die dit liedje aan het brullen zijn in de auto, onder de douche en waar dan ook. En dat sturen ze dan richting Rutger van Barneveld, die dat lekker braaf doorzet op zijn Instagram-account. Ja, fijne single, hè? Zwoele zomernachten in de middagshow van Radio JND. Nou, deze week valt het wel mee, maar de week erop dan wordt het langzaam maar zeker wat beter weer. Heerlijk om naar uit te kijken. En zaterdag, je weet het, hè? JND op Camping Kitsch.

0: Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
3: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via Bosfans.

0: zorgspecialistbrabant.nl.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
6: 585957.
5: Of kijk op henk.jobs.
7: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: verkeer.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ik begin met een waarschuwing voor het verkeer, want verspreid door het land trekken op dit moment stevige onweersbuien over. Verder verloopt de avondspits druk, zoals gebruikelijk op dinsdag, met in dit geval bijna 650 kilometer file in totaal. Wat opvalt zijn de volgende files. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is inmiddels al geblust, maar de bergingswerkzaamheden gaan tot 7 uur vanavond duren. De rechterrijstok is daar dicht, vertraging 3 kwartier. Dan is het druk op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 13 kilometer en een half uur oponthoud. A15 Gorinchem richting Nijmegen. Bij Tiel West is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstok dicht, dat kost je ook een half uur. En tenslotte ook veel verkeer en langzaam rijden op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam 20 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
9: Welk?
8: Ik ga trouwen.
9: Van de zaanden uit, toch is het zeker niet waars. Begint er niet aan.
8: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
9: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd, Van de Zaanden.
10: Ondernemers opgelet.
11: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
12: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
13: En nooit te veel betalen.
12: Ga ze bij de vleuten halen?
13: 25.000 vierkante meter.
12: Goeie koper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
13: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online.
14: Schade

0: te groot of te klein voor gebroeder Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit Dakbedekkingen, uitbest.
2: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
3: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
4: Willem met de Ochtendshow.
3: Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

Heel veel artiesten gaan met de liedjes onderweg naar Griekenland. Toch een prachtig land. Ik moet eerlijk bekennen, ik ben er nog nooit geweest. Club draaien en het leven dansen. Taki in de middagshow van Radio JND. Met Russo en Emma Heesters nu. En liefdesverdriet.

0: Marianne Weber op Radio JND.
1: JND.
2: De krantenkoppen van toen.
0: Ja. We gaan naar 9 juni 1994. Het damesblad Libelle viert dan al haar 60-jarige bestaan. Het is daarmee het oudste damestijdschrift in Nederland. En met een oplage van 760.000 ook nog eens het allergrootste. Dan gaan we naar 9 juni 1997. Vrachtwagens mogen elkaar vanaf die dag tijdens de spits op een aantal drukke wegen niet meer inhalen. Het inhaalverbod geldt voor 11 snelwegen waar dagelijks veel files staan, zoals de A4, de A9, stukje A2 volgens mij ook. 25 jaar geleden, de dochter van de Amerikaanse president Bush krijgt een taakstraf wegens alcoholmisbruik. En op 9 juni 2012... begint voor Nederland het Europees kampioenschap voetbal in Polen en Oekraïne behoorlijk slecht. Oranje verliest de eerste wedstrijd tegen Denemarken met 1-0... en ook de twee andere wedstrijden in de eerste ronde verliest Nederland. En we mogen dus niet door naar de volgende ronde. En dat vinden heel wat mensen dan toch echt wel serieus een enorm probleem. Nederland moet volgens mij aanstaande zondag tegen Japan om 10 uur 's avonds. Ik weet niet of je dan nog wakker blijft of dat je denkt van nou, ik moet gewoon werken de dag erop, dus laat ik dat maar niet doen. He, of is je hart een beetje oranje gekleurd? Nou, prima, kunnen we elkaar de hand schudden. Stef Ekkel zometeen op Radio JND. Eert een classic van George Baker Selection. Morning Sky. Don't hide your heart.

Vekkel op Radio JND. Onthoud het liedje voor als je op vakantie gaat. Ik bedoel, de maand juni is begonnen. Heel wat mensen gaan juli, augustus toch gebruik maken van de mogelijkheid om een weekje of twee de zon op te zoeken. Of misschien gewoon lekker in Nederland op de camping te zitten. Dit is Jannes, met Wel of Niet. Ik

0: shopt de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
1: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
2: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional. De

0: Amstel.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
3: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
6: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigos Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
7: Goedemorgen!

0: zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND met Robert-Jan Knook. De Kamer wil dat het kabinet gaat nadenken over een alternatief voor de salderingsregeling. Mensen met zonnepanelen kunnen opgewekte stroom volgend jaar niet meer verrekenen met energie die ze nodig hebben als de zon niet schijnt. Dan kopen mensen ook geen zonnepanelen meer. En dat wil de Kamer wel voor het klimaat. In Bokstel in Brabant is door noodweer een dode gevallen, meldt Omroep Brabant. Een boom viel om en kwam neer op een bestelbus. De bestuurder raakte bekneld en is overleden. Het kan zijn dat de boom rot was. Het was een oude eik. In het hele land wordt gewaarschuwd voor noodweer. Er is code geel. Hamas en andere Palestijnse groepen in Gaza zijn bereid hun wapens in te leveren, melden bronnen bij het vredesoverleg in Egypte. Daar wordt nog altijd onderhandeld over het plan van president Trump. De Palestijnen willen dat in ruil Israël zich terugtrekt uit Gaza. Dat lijkt kansloos. Een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het Groningse Veendam blijft waarschijnlijk langer open om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De opvang in Veendam is er al 2 jaar en het plan is om dat nog eens met 2 jaar te verlengen. Buren hebben er al een brief over gehad. En dan nu het weer van Weer Online. Enkele buien in de loop van de avond vanuit het westen droger met opklaringen. Vannacht overwegend droog en vrij helder. Morgen wisselvallig. Een frisse zomerdag met 14 tot 17 graden. Tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de avondspits druk, met in totaal nu nog zo'n 500 kilometer file. Ook nog een waarschuwing voor het verkeer, want verspreid over het land komen stevige en zware onweersbuien voor met veel neerslag. Dus oppassen als je de weg op gaat. Wat opvalt nog is de A2 om te beginnen. Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoopert Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is inmiddels geblust, maar de bergingswerkzaamheden gaan tot vanavond 8:30 duren. De rechterrijstok is dicht, de vertraging een 30 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Knoopert Oude Rijn en Zaltbommel is het langzaam rijden over bijna 20 kilometer. En dat kost je bijna 3 kwartier extra. En de A27 is ook druk. Utrecht richting Breda voor Werkendam. Bijna 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
7: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
6: En altijd met hoog rendementsglas.
8: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
6: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
9: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
10: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
9: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
10: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
11: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
12: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
13: Officieel dealer van NBI. In Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
2: JS Montage.
3: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
4: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
2: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen...

0: aan de Handelsweg.
1: Gapert XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likke Pep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
2: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
3: Tegel eruit, boompje erin.
4: Ja, zo gaat die goed.
5: En wat doen we met het tuinafval?
6: Container Nederland.
5: Oh ja.
7: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
8: De interieurontwerpers van Snoeienluiten.
9: Ja, die, Snoeienluiten.
8: Die maken het.
7: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
8: Die maken het.
7: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
10: Kom.

0: verkeer.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files zijn nu aan het oplossen of inmiddels al opgelost. In totaal nog zo'n 95 kilometer. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leen de Heide nog altijd 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Daar stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die wordt nu geborgen, maar dat gaat tot vanavond 8:30 duren. A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog een klein half uur vertraging. En datzelfde geldt voor de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer file met zoals gezegd een half uur vertraging. En de A73 tenslotte Maasbracht richting Nijmegen. Bij Linne is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij. De vertraging nog 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
4: Samen delen we Oranje.
5: Wie gaat er mee naar buiten?
6: Naar buiten!
5: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Kijk nou, de Rebelo!
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de allerbeste

0: en dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
1: Je weekend begint op vrijdag bij J&D met de J&D.

0: 760-9936. De JND Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio JND.
0: Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: Te groot of te klein voor Gebroeders Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit Dakbedekkingen, uit best.
2: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
5: Dit is
6: Radio DND.
5: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
6: 7 uur.
7: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND met Robert-Jan Knook. Het kabinet moet zorgen dat het aantrekkelijk blijft om zonnepanelen te kopen. Dat vindt de Kamer. Eind dit jaar verdwijnt de salderingsregeling, waarmee je gebruikte stroom kunt verrekenen met zelfopgewekte energie. Voor het klimaat is het goed om iets anders te bedenken, zodat mensen zelf energie blijven opwekken. Er is een knoop doorgehakt in de discussie over de toekomst van het luchtalarm. Dat blijft. Het kabinet heeft geld gevonden om de duizenden palen met de sirenes te moderniseren. Ze kunnen straks ook waarschuwen bij drones. Ook het alarm op de mobieltjes blijft. Een jonge man uit Gouda wordt vermist en de politie heeft zijn foto gepubliceerd in de hoop hem te vinden. Hij heet Adnane en heeft een verstandelijke beperking. Hij verdween zondag uit Gouda en werd daarna nog gezien in Utrecht en Amsterdam. Hij draagt een zwart trainingspak en reist waarschijnlijk met het OV. Franse stinkkaas is heel gezond, blijkt uit onderzoek. Het werd gedaan bij wormen. Die leven langer en bewegen beter als ze te eten krijgen. Het is ook getest op menselijk kraakbeen en ook daar werden positieve effecten gevonden, meldt het AD. Het allergezondste is geitenkaas en een kaasje dat heet Saint-Nectaire. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de avond vanuit het westen droog met opklaringen. Morgen wisselvallig. En een frisse zomerdag met 14 tot 17 graden. En dat was het nieuws op Radio JND.
5: JND Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij, maar op een paar plekken nog behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoppen Nederheide wordt nog altijd een vrachtwagen geborgen die vanmiddag in brand heeft gestaan. De rechterrijstrook is daar dicht en het gaat zeker tot vanavond 8:30 duren. De vertraging is een kwartier. A2 Utrecht richting het zuiden. Voor Zaltbommel nog 20 minuten oponthoud. En op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam nog 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: specialistbrabant.nl.
1: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het bouwafval?
3: Container Nederland.
2: Oh ja.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
3: Container Nederland.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for Business.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
3: Zo, Huubke hier. Ja. Hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
4: Ja.
3: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
4: 13 juni.
3: Helmond! Ja, jongen.
5: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
6: De interieurontwerpers van Snoeienluiten.
3: Ja, die! Snoeienluiten!
6: Die maken het.
5: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
6: Die maken het.
5: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Amster.
9: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
10: En nooit te veel betalen.
11: Gaan ze bij de vleut halen.
10: 25.000 vierkante meter.
11: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
10: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
12: Bestel nu ook eenvoudig online.
13: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar...
14: Robby's Buitengewoon.
13: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
14: Robby's Buitengewoon.
13: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
15: J&D Verkeer.
16: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is al even voorbij, maar er staan nog wel zo'n 3 files. De A2 om te beginnen, Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoopend Leenderheide wordt nog altijd de vrachtwagen geborgen die vanmiddag in brand vloog. De rechterrijstrook is daarvoor dicht en het gaat waarschijnlijk tot 8:30 duren vanavond. Er staat op zo'n 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A20, Gouden Hoek van Holland voor Moordrecht, 2 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Goedenavond! Dit is Radio JND.
17: Jouw Nederlandse dag.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
20: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: 72 in Goorlen.
1: Wash in 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. Washin7.nl/vacatures.
0: Schade?

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De avond van JND.

0: cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: Ja, het is er dan toch van gekomen.
3: Welk?
2: Ik ga trouwen.
3: Van de zanden uit, toch is het zeker niet wijs. Begint er niet aan.
2: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
3: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zanden.
4: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's.

0: uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. En ik ben Robert-Jan Knook. Noodweer zorgt in Brabant voor flink wat overlast. Op verschillende plekken is bliksem ingeslagen. En een enorme hagelbui heeft een ravage veroorzaakt op een camping met gescheurde voortenten en kapotte caravanramen. Regionale media hebben het ook over Tilburg, waar de eerste dag van de avondvierdaagse is gecanceld. Het onweer daar. Er zijn tienduizenden euro's aan contant geld gevonden bij een politiecontrole op het Drielandenpunt in Limburg. Het geld zat verstopt onder een stoel in een auto en werd geroken door een hond die daarvoor getraind is. Agenten roken ook alcohol bij bestuurders. Die moesten blazen. President Trump geeft Iran de schuld dat een Amerikaanse legerhelikopter gisteren is neergestort bij de straat van Hormuz. Hij was daar aan het patrouilleren, zegt Trump, en Iran schoot hem neer. Hij zegt ook dat Amerika wel moet reageren. En dat kan het geweld verder doen oplaaien. Op de eerste dag van zijn staatsbezoek heeft de Duitse president Steinmeier het Holocaust Museum in Amsterdam bezocht. Hij ging samen met Willem-Alexander en Maxima in gesprek met Joodse Nederlanders die zich zorgen maken over antisemitisme. Burgemeester Halsema had het daar ook over. Steinmeier is nu op het staatsbanket in het paleis. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond nog enkele buien, maar vannacht is het droog. Morgen wisselvallig en fris, maximaal 17 graden. Vanuit het westen komen er opnieuw flink wat buien aan. En dat was het nieuws op Radio JND.
2: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero. Hallo, met wie?
5: Hoi, met mij! Heb je niet wat snellers?
4: Oké, komt-ie.
5: GTI, tweede hand!
4: Oh, oh, oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: www.gelukkig.nl.
1: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
2: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
3: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degaper.nl.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.

0: komt uit Amsterdam.
1: Nou, wij komen uit Brabant, toch?
2: Ja, nog steeds, toch?
1: Radio JND. Ja, hij start meteen. Hè. We hebben de nieuwe mengtafel.
2: Hij start meteen zonder onderbreking. Dat is wel een verademing volgens mij.
1: Ja, dat is ideaal. Dat
2: dacht ik al, ja.
1: Ja. Ja, we waren er vorige week niet, want we hadden even renovatiedingetjes. Ja, we hebben nu gewoon de crème van de... ja, de crème de à la crème.
2: De crème à la crème, ja, de Rolls Royce onder de tafels. Hè?
1: Ja.
2: Ja, echt.
1: Ja, nou ja, voor mij is het gewoon een schuifje, dus ik zal er weinig van merken, denk ik. Maar ja, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, maar het is wel zo. Het is weer dinsdag, Max.
2: Het is weer dinsdag, ja.
1: Een regenachtige dinsdag. Verschrikkelijk. Nou.
2: Het was twee weken geleden toen we zaten, was het beter weer volgens mij, ja.
1: Ja, nou, het was ook vreselijk op de weg vandaag. Ik ben om 4:10 vertrokken om vervolgens om 5:30 aan te komen in Best. Nou, dat is van Weert naar hier, 40 kilometer. Er waren volgens mij 5 ongelukken gebeurd op het stukje van Weert naar Eindhoven op de snelweg A2. Dus het was een drama vandaag.
2: Ja, echt? Was het zo erg?
1: Ja, het was echt erg.
2: Ik hoor net nog een flinke nasleep inderdaad van de files van de avondspits inderdaad. Dus daar heb jij ook last van gehad, denk ik.
1: Ja, nogal, ja. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We hebben vanavond 2 hele leuke gasten. Aan de ene kant zit de dame en dat is onze eigen Sineke. En aan de andere kant zit onze eigen Nelis Leeman. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
3: Ja.
1: Geen last van de file gehad?
3: Nee.
2: Ik hoor Nelis niet.
1: Nee, dat klopt. Ik hoor Nelis ook niet. Ik ga even kijken.
2: Het lampje brandt wel.
3: Ja,
2: maar,
3: nu wel, volgens mij.
2: Oh.
1: Nee, nog niet. Nee. Nog niet. Alle lampjes branden, dus ik zou gewoon even verhuizen.
4: Zou ik deze pakken?
3: Ja,
1: dat is beter.
2: Ja, nu hoor ik het wel.
1: Dat is beter.
4: Nou, goedenavond allemaal.
1: Nou, een hele goede avond.
2: Het is er even binnen, Johan, maar het komt goed.
1: Ja, dat is wel grappig. Nelis ging toen hij binnenkwam zitten op die plek en heb ik hem weggejaagd.
2: Hij wist het van tevoren gewoon dat hij gewoon niet ging werken. Dat kan niet anders.
1: Ja, nee, maar dat heeft natuurlijk te maken met de digitale mengtafel. Die wordt helemaal afgesteld. En het kan zijn dat er ergens hier en daar nog een zo'n kinderziekte noemen ze dat.
2: Ja, klopt. Zo'n klein foutje nog.
1: Dus dan moeten we even doorgeven aan techniek. Dus dat komt helemaal goed. Maar we zijn te verstaan. En nogmaals, hadden jullie last van de files? Nee, dat was nou niet meer terug.
4: Nee, nu was perfect. Ja. Ik was er zo.
1: Mooi. We gaan het uitgebreid hebben. Jij bent onlangs op de cruise geweest. Dus daar wil ik ook altijd het een en ander van weten. We gaan veel muziek draaien. En natuurlijk kunnen we met jullie volop praten vanavond. Dit is

0: Rise Base hoorde je natuurlijk met Nu weet ik wat liefde is.
1: J-N-D.
0: Ja, ik...
2: gaat lekker vlekkeloos, joh.
0: Ja, heerlijk. Nou moet je daar weer aan wennen natuurlijk, ja.
2: Dat het gewoon, in één keer gaat.
0: Maar we moeten er niet in blijven hangen, want niemand snapt het. Maar we hadden vroeger dat het ooit wel eens gebeurde dat het knopje voor het jingletje een beetje bleef hangen.
2: Zat een foutje in en dan moest soms...
0: En dan duurde dat lang voordat hij startte. En nu start hij meteen, dus ja, dan is dat wel fijn. Ja.
2: Dat is een verademing.
0: Anders denk je iedere keer wat gebeurt er. Maar daar gaan we er niet meer over praten,
2: nee,
0: Max.
2: Nee, het is nou gewoon goed.
0: Anders krijgen we daar weer problemen met de directie. Ik zag trouwens shownieuws van de week en daar was Sineke te gast. En toen ging het over het Songfestival.
3: Ja.
0: Om maar meteen met de deur in huis te vallen.
3: Ja.
0: Ik hoorde dat je daar toch wel weer interesse in zou hebben.
3: Nou, kijk, de vraag was, zou je ooit weer een keer meedoen? Ja, ik zeg nooit nooit. Ja, als ik nu zeg van nee, dat ga ik nooit meer doen. En het komt het een keer van, dan gaan ze dat elke keer laten horen. Ja, maar ze heeft toen gezegd dat ze het nooit meer wil doen. Dus ik zeg nooit nooit. Kijk, het is natuurlijk... ik was toen net 18. Het was echt... In het begin, niemand wist nog wie ik was. Dus het was voor mij... Ja, dat is heel, heel gek eigenlijk, want het was het begin van mijn carrière. En toen begon ik gelijk zo groot. Dus dat was wel eigenlijk wel heel raar achteraf gezien. Want dan besef je eigenlijk pas wat je hebt meegemaakt. Want ik weet nog, toen wij op het vliegveld stonden, op Schiphol, toen wij gingen vertrekken naar Oslo, toen was Marianne Weber daar ook bij. En toen stond de hele, alle mediale pers stond daar, daar op Schiphol om mij uit te zwaaien. En ik vergeet nooit meer, toen zei ik tegen Marianne, is dit normaal? Heb jij dat ook altijd als jij naar het buitenland gaat? Ja, ik dacht dat is normaal of zo, weet ik veel. Toen zei ze, nou Sien, dit is echt niet normaal. Je moet echt gaan genieten van alles, want dit maak je nooit meer mee. En dat besef je eigenlijk pas later, dat je dat nooit meer meemaakt. Dus alleen eigenlijk al om alles weer opnieuw te beleven, ja, zou ik wel weer meedoen. Ja,
2: dat snap ik wel inderdaad.
0: Ja, heb je er toen echt van kunnen genieten? Misschien niet.
3: Nee, ja, niet bewust. Kijk, ik heb echt wel genoten hoor. Want ja, ik voelde toen niet echt die druk op mij die ik misschien nu wel zou hebben. Maar dat komt omdat niemand toen wist wie ik was. Ik had nog geen carrière in Nederland, dus ik voelde geen druk.
0: Je kon niks verliezen eigenlijk.
3: Nee, ik kon niks verliezen.
2: Nee, je kon niks verkeerd doen.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nee. Dus ik leefde eigenlijk op dat moment ook echt mijn meisjesdroom. Ik werd iedere dag opgemaakt. Iedere dag werd mijn haar gedaan. En een interviewtje daar, interviewtje hier. Repetitie op een grote podium. Ja, ik vond het geweldig.
0: Ja, nou had je het net al over die pers, hè, dat hij daar allemaal stond. Kunnen we gelijk het bruggetje maken. Maar dan gaat het een keer niet goed in je leven. Dan is ook al die pers er.
3: Klopt.
0: Dat is de keerzijde. Heb je dan nooit zoiets van, ja, had ik dat allemaal maar niet gehad?
3: Nou ja, weet je, kijk, ik zeg ook altijd, het zingen, het optreden, dat... Daar heb ik voor, dat vind ik het allerleukste wat er is. Daar heb ik voor gekozen. En alles wat daar omheen komt kijken, ja, dat hoort er dan wel eenmaal bij. Maar dat is niet waar ik voor heb gekozen.
0: Dus dat is wel eens moeilijk, bedoel je? Ja, niet altijd leuk.
3: Ja, tuurlijk. Nee, dat is niet altijd leuk. Kijk, ik denk dat het niet alleen met mij is. Maar ik denk, als je niet bekend bent en er gebeuren dingen in het leven die niet zo leuk zijn, en je staat als vader of moeder op het schoolplein, vind je het ook niet fijn als er dan over wordt gepraat.
2: Nee, zeker niet. Nee.
3: Ja, en in mijn geval is het dan anders, omdat iedereen daar dan over praat. Maar ja. Ja, dat hoort erbij dan, ja.
0: Maar je hebt ook zo'n Gerard Joling, die kikt op die aandacht en die vindt het allemaal weer, die zoekt het zelf op.
3: Ja, dat weet ik ook weer niet of hij het dan weer zelf opzoekt, maar ja.
2: Misschien ook wel een beetje om in de picture te blijven.
3: Nou ja, weet je, kijk, Gerard Joling is ook wel echt een artiest, die zit al zo lang in het vak en die heeft ook al zoveel dingen meegemaakt.
2: Ja.
3: Dus die weet dan op een gegeven moment wel,
2: wat hij doet.
3: Precies, hoe je daarmee omgaat. En als je dan een interview geeft, hij is daar wel wat mondiger in dan dat ik dat zou hebben. En dat vond ik wel heel lastig. Kijk, als iemand anderhalf jaar geleden aan mij alleen al vroeg van hoe gaat het met je, vond ik dat altijd al een hele moeilijke vraag. Ik dacht, ja, wat moet ik hier nou... Ja, want het gaat eigenlijk niet goed, maar... Dan moet ik zeggen dat het wel goed gaat. Of moet ik dan eerlijk... Ja. Dat vond ik al een hele lastige vraag.
2: Ja, snap ik.
3: Ja.
0: Ja, want als je te eerlijk bent, dan kan het ook weer verkeerd...
3: Dan denk ik, ja, als mensen echt aan me vragen hoe gaat het? Ja, tuurlijk, het zegt altijd, ja, gaat wel goed. Maar ja, ik vond dat gewoon een hele lastige periode. En daarom heb ik eigenlijk toen ook even media afstand gedaan. Dus ik heb toen ook het optreden heb ik wel gewoon altijd door laten gaan. Want daar kreeg ik echt energie van. Maar ik dacht van, als ik nu een nieuwe single uit ga brengen, ja, dan weet je. Ja, dan moet je natuurlijk overal naartoe.
2: En dan wordt er naar gevraagd.
3: En dan wordt er alleen gevraagd over datgene wat speelt.
2: Precies. Ja.
3: En dan niet over de single.
0: Ja.
3: Kijk, en ik weet natuurlijk dat zo gaat het ook wel. Maar ik was daar in die periode nog niet klaar voor.
2: Oké, ja. Dus, ja. En begrijpelijk.
3: Ja.
2: Ja,
3: maar nu wel.
2: Ja, daarom zit je hier.
3: Als ze nu naar dingen vragen en ik wil er niet over praten, dan zeg ik dat ook gewoon.
2: En dan moet je ook gewoon kunnen zeggen.
3: Ja,
2: ja, toch?
3: Precies.
0: Ja. Ja, dat vind ik ook. En het is natuurlijk ook wel zo dat op het moment dat als je een nieuwe single uitbrengt en er is van alles aan de hand, dan gaat het in eerste instantie heel eventjes over die single. En
3: ja,
0: de rest van de
3: precies.
0: drie kwartier gaat het allemaal daarover.
3: Ja, daarom.
0: En dan heb ik gewoon één tip. Ja, trouwens, eigenlijk heeft Sineke die tip ooit gemaakt.
2: En dat is?
0: Daar is het gat voor de deur.

0: altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Son doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Goedenavond. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: In plus speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Wist jij dat van Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
13: Die maakt elk project perfect.
12: Toppie!
13: Paint Project.
12: Meer info op paintproject.nl.
14: Ah, nee hè.
15: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
14: Ja, weer eens.
15: Nou, pof jij even.
14: Oh ja?
15: Ik heb net koffie gezet.
14: Lekker.
15: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.
16: Je voelt je
17: een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
18: Echt Bertstreekt.
19: Home is where the heart is.
20: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
19: Rijkershaarden.
20: Kijk op rijkerssfeerharden.nl.
21: Ondernemers, opgelet.
22: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
23: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: Hij gaat lekker, hè?
1: Ja, als een tierenlier, hè?
0: Als een tierenlier. Diamantenring van Damien van Os.
1: Ja.
0: Ik heb hem de laatste keer mogen zien bij ons in het dorp.
1: En je is hier toch ook geweest? Oh, daar was jij dan?
0: Jawel, was ik ook bij.
1: Ik maar
0: zei ik al tegen hem. Volgens mij moet jij binnenkort in Rosmalen zingen. Dat was ook inderdaad zo. En dat heeft hij heel leuk gedaan, kan ik je zeggen. Eigen liedjes, maar ook inderdaad covers. Maar dan inderdaad ook niet, waar we het net over hadden, de Engelbewaarder en de Jouw Blik. Maar echt andere liedjes. Was wel heel erg leuk.
1: Ja, wat voor andere liedjes dan?
0: Ja, ik zit even te denken.
1: Ja, als je A vertelt, dan moet je B vertellen.
0: Dat een van de Nederpop medley met liedje van Marco Bezzato zo erin.
1: Oh ja, maar dat doen er ook wel heel veel mensen, Nederpop. Gino Kraus doet ook zo'n Nederpop medley.
0: Ah, vind ik dat wel leuk. Voor de afwisseling, toch?
1: Ja, met stiekem met je gedanst en dat dan.
0: Ja, precies, dat soort dingen inderdaad.
1: Ik ben al op de hoogte.
0: Oh ja, je bent op de hoogte. Ik heb het in de gaten, ja.
1: Doe alsof.
0: Ik zou niets meer uit te leggen.
1: Ja, we hebben ook Nelis vanavond gezellig te gast. En die was onlangs met de bevertjes mee naar de cruise van Barcelona. En dan een hele ronde weer terug naar Barcelona.
2: Ja, was gezellig.
1: Napels en zo, weet ik het allemaal.
2: Ja, ja, ik ben er dan vanaf Rome ben ik opgestapt tot aan Marseille. Ja, dat was erg leuk. Was verrassend leuk. Ik vond het heel erg gezellig en heel toegankelijk. En heel veel leuke muziek.
1: Ja, en heel veel sfeer op die boot. Ik zag filmpjes voorbij komen. Dat Polonaise over het dek heen. En,
2: dat was heerlijk. Maar die Rutger van Mannenveld bij, die maakt wel een feestje.
0: Ja, die kan het wel. Hè?
2: Ja, nee, dat was, ik heb echt vol verbazing staan kijken. Was leuk. Was erg leuk.
1: Ja.
0: Was er nou de eerste keer ook zo'n cruise of niet voor de bevers? Of hadden ze dat eigenlijk al vaak gedaan? Ik ben er niet zo goed op de hoogte van, maar...
2: Nee.
0: Voor de bevers weet ik niet.
2: Ik weet het wel voor mezelf. Ik was voor de eerste keer op zo'n boot.
0: Oh, jij was voor de eerste keer op zo'n boot.
2: Ik vond het wel, indrukwekkend, hoor.
0: Ja, dat snap ik wel.
3: Oh, ja.
2: 18 verdiepingen hoog.
0: Zo.
3: Had je zo'n buitenhut?
2: Nee, ik had een vriend meegenomen en...
3: Nee, maar dat je echt uitkijkt over...
2: Nee, dat had ik dus niet.
3: Oh, je zat in een binnenhut. Oh, dan kijk je niet van je af.
2: Oh,
3: dat is verschrikkelijk.
1: Allemaal binnen.
2: Dus we hadden wel een biertje nodig om in slaap te komen.
3: Je bent zeeziek geworden.
2: Nee, dat niet. Nee. Dat was ik. Het was hartstikke leuk, maar we hadden inderdaad die binnenhut. Ik had gevraagd om wel even misschien een hut te kunnen krijgen met wat uitzicht. Dat had ik wel heel erg leuk gevonden. Maar we hadden zo'n binnenhut en dat was helemaal prima, want we zijn toch lekker lang blijven zitten.
3: Ja.
0: Maar het golven was even wennen, denk ik, of niet?
2: Voel je niks van.
0: Nee, voel je niks van?
2: Nee,
0: ik ben nooit op een cruise geweest eigenlijk.
1: Nee, met zo'n boot van 18 etages merk je dat niet.
2: Hey, Johan, wij zijn ooit eens samen naar...
1: Willem Bart, ja.
2: Met die minicruise van Willem Bart.
1: Ja, dat was naar Newcastle, ja.
0: Toen de stormde, toch?
2: Ben ik echt 20 minuten van de camera af geweest om te zingen. En de rest heb ik...
1: Jij hebt wel nog gezongen.
2: Knuffelen met de wc, ja.
1: Dat was echt vreselijk. Windkracht 9 en dat... Ja, het was wel grappig, want ik heb volgens mij een paar weken geleden nog verteld. Maar we gingen die boot op en toen gingen ze daar alle speakers vastzetten met spanbanden. En we waren allemaal aan het lachen bij ons en allemaal. En toen was het 's avonds en toen hadden ze dus windkracht 9. Een storm, hè, want die boot ging echt van links naar rechts. En dan stond je aan de linkerkant te zingen. En voordat de regel afgelopen was, stond je daar aan de rechterkant te zingen.
0: Dat is ook wel leuk, toch?
1: Zonder dat je zelf had gelopen. Nou,
2: ja, ik stapte ook de boot op en er werd ook gelijk zo'n zeeziek pilletje aangeboden.
0: Ja. Oh, ja, dat zegt ook al genoeg.
1: Ja, die wou ik niet pakken, want
2: nee,
1: ik geloof daar niet in. Maar
2: mijn
1: moeder zei van doe dat nou voor de zekerheid, maar wel. Ik denk, nou ja, dan doe ik het. Ik dacht juist dat ik daar ziek van was geworden. Maar ze zeggen wel eens muziek is helend, hè? Zeggen ze wel eens toch?
0: Is dat zo?
2: Dat was op dat moment niet zo.
1: Nou, bij mij wel. Ik was echt kotsmisselijk tot het moment dat ik het eerste regeltje had gezongen en toen was alles weg. Gelukkig, want ik had gedacht, van, ja, dit komt gewoon niet goed. De helft van de artiesten lag ziek op bed.
2: Ja.
3: Oh,
2: ik weet het.
1: Ja, dat was echt een drama. Maar op zo'n grote cruiseboot merk je
2: niks aan de hand. Was fantastisch. Echt wat een beleving om dat mee te maken. Zoveel verschillende dingetjes. En nog net geen Circus de Soleil niveau acts allemaal. Was echt
0: wel echt
2: heel
0: top leuk entertainment, zeg maar.
2: Ja, het was heel, heel bijzonder.
0: Wie waren er allemaal bij eigenlijk dan? Rutger van Barneveld noemde hij net al. Jijzelf dan?
2: Mike Petersen was erbij.
0: Ja.
2: Samantha Steenwijk op een foto gezien. Want
1: die was er ook.
2: Ja, daar heb ik mee gekruist denk ik. Dat zij eraf ging en ik erop. En Karen Bloem heb ik volgens mij.
0: Oh, leuk. Oh ja, dat klopt.
2: Ja. Jij weet het trouwens.
1: Ik weet het allemaal. Ik wist dat al heel lang. Maar ja, dat mag ik natuurlijk niet altijd vertellen. Maar Karen Bloem, dat was wel leuk. Want dat is een keer iets anders. En zo hebben ze ook een keer Rutger Kot gehad.
0: Dat vind ik ook wel leuk. Ja.
2: Ja, het is fantastisch.
0: Ja, ze hebben het goed voor elkaar in ieder geval.
2: Ja.
1: Ja, maar weet je wat ik me nou afvroeg? Want dat wilde ik eigenlijk net gaan vragen. Want ik weet er heel veel van die cruiseboot. Maar één ding weet ik eigenlijk niet. Ze hebben een heel programma gemaakt. En dat was exclusief voor de mensen die met de bevers meegingen. Nou, er waren een paar honderd mensen mee. Maar zo'n boot, 18 etages, kun je rekenen. Er zitten veel en veel meer mensen op.
0: Ja.
1: Dus ze hadden daar ook allemaal programma's wat bij die boot hoorden. Maar was je niet de helft van de groep ooit dat er mensen helemaal opgesplitst waren, de helft van de groep kwijt was of zo? Of was het toch een beetje één club? Dat raak
2: ik
1: me af.
2: Nee, volgens mij hebben de gasten ook wel iets van een draaiboekje gekregen of zo, waar dan de vaste dingen in ieder geval staan waar ze verwacht worden.
0: Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Maar nee, de bevers hadden gewoon aan een stuk van die boot afgehuurd dan of zo?
2: Ja, nou, ik had eigenlijk verwacht dat we op één gedeelte zouden blijven. Maar dat was dus helemaal niet. Want er was heel veel, heel veel vrijheid. Want we wilden natuurlijk ook gewoon van de cruise genieten en van de boot af kunnen overdag. Er waren alleen dus 3 of 4 feestavonden en wat verplichte momentjes. Maar verder helemaal
0: Verder was jij heel erg vrij om te doen. Het was heel erg, ook wel heel erg fijn.
2: Heel erg vrij.
1: Ja. Ja, nou wil ik nog even terug over het Songfestival. Want daar valt me weer in, dat wil ik dus straks vragen. We hebben nou dit jaar niet meegedaan. Vorig jaar geloof ik niet meegedaan.
0: Ik durf het niet meer te zeggen, joh. Nee, ik weet dat Bulgarije dit jaar gewonnen volgens mij. Maar dit jaar niet, hè?
3: Dit jaar niet.
0: Vorig jaar toch wel?
3: Vorig jaar hebben we wel.
0: Dat was dat duo, toch?
1: Ja, dat was het jaar daarvoor, waren we er dan niet bij of zo. Ja, in ieder geval, dit jaar hebben we niet meegedaan. Maar heel dat Songfestival is ook veranderd, hè. Ik bedoel, toen Siedeke ging, was het met een draaiorgel. Ik kijk ook even naar Nelis. En dan is het echt, dit is Nederland en een promotie als land. Ja. Maar het is tegenwoordig, hoe gekker, hoe beter.
0: Het was, toen vond ik minder show, ging het meer om het liedje. En dat vond ik eigenlijk wel een belangrijker aspect als tegenwoordig. Vind ik het zo'n show eromheen, denk ik, ja joh, het hoeft allemaal niet zo poespas te zijn.
3: Nee.
0: Zing je liedje, doe lekker, trek een mooie jurk aan, make-upje op en doe je dingetje.
3: Ja.
2: Nou,
3: ja.
2: Ik denk, als hetero zijn, dan mag je niet eens meedoen.
0: Ik heb geen idee waar ik tegenwoordig zit. Het is echt wel een... Het is wel heel erg veranderd.
3: Je valt al af, Nelis. Je kan niet meer gaan.
2: Nee. Het was niet op jou bedoeld, maar het is toch wel heel erg...
3: Nee, ja, maar dat klopt. En het jaar dat ik meedeed, 2010... toen ik al zag wat daar dan... wat van ex daar opkwamen... ja... daar viel ik eigenlijk mee in het niets... met mijn draaiorgel en mijn twee poppen. Ja, echt. Dat was niet normaal. Dus ja, dat is natuurlijk wel ieder jaar steeds meer geworden. En het is natuurlijk ook wel jammer dat het niet meer dan echt om het liedje draait, maar meer de act.
2: Ja, en de boodschap en het hele. Vrijheid, blijheid.
3: Klopt, ja dat is wel jammer, ja.
1: Maar ik ben me trouwens ook te herinneren dat er ook weer een hele rel over de Shalali Shalala was. Hè? Want er was plagiaat en.
3: Waar was er geen... Het was, overal was er wel kritiek op. Dat kan ik me nog wel heel goed herinneren, ja. Dat was echt... het ging over het liedje, inderdaad, dat Pierre Cardin het had geschreven. Over de avond zelf, het Nationaal Songfestival. Want Pierre die moest natuurlijk uiteindelijk zelf gaan kiezen. Wat hij eigenlijk niet wist.
0: Ik heb dat moment laatst toch gezien, op Facebook of zo.
3: Dat was echt het tv-moment van het jaar.
0: Ja, je moet nu beslissen.
3: Jolante die echt helemaal door haar oortje... Er was chaos in de studio.
0: Het duurt te lang, kiezen.
3: Ja, het ging dus tussen mij en tussen Loex, de groep van Frans Bauer.
0: Ja, klopt. Ja.
3: Nou, daar kwam de confetti omlaag en ik was de winnaar.
0: Ja.
3: Vincent deed toen ook mee. Ja.
1: En Marloes.
0: Marloes inderdaad ook nog.
3: En dat
0: vergeet
3: ik nooit meer met Vincent. We hadden natuurlijk die dag van tevoren de generale repetitie daar. En toen kreeg ik te horen, ik moest als eerste ook nog. Ik dacht, dat heb ik weer. En voor de eerste keer met in-ears werken, voor tv. Als eerste moest ik ook nog. Nou, maar ja, ik ben eigenlijk wel heel nuchter, weet je wel. Ik denk, dat doe ik wel. Maar ik vergeet nooit met Vincent. Die was zo zenuwachtig, die jongen. Dat was gewoon zielig.
0: Ja?
3: Dat was gewoon zielig. Ja, echt waar. Die was zo zenuwachtig. Die heb ik de hele avond niet meer gezien. Nee. En 's ochtends bij het ontbijt was hij er niet. Ik denk...
0: Dat gaat niet goed.
3: Ik denk, er zal toch niks aan de hand zijn met die jongen. Ik zag hem in de zaal, zag ik hem weer. Dat vergeet ik nooit meer. Maar dat was wel echt...
2: het was wel duidelijk dat het jouw versie moest worden. Maar ik vond die versie van Vincent ook echt best wel leuk.
0: Ik vond die van Marloes ook wel heel leuk, moet ik zeggen.
1: Ja, Marloes was ook leuk. Ja,
3: klopt. Ja. Dat was echt heel zomers.
0: Ja, klopt. Heel anders weer.
3: Ja. En het ging dan tussen Loex, maar dat was echt zo'n meidendansgroep eigenlijk. En tussen mij. Maar ja, er waren 4 juryleden. Daniel Dekker, Tatjana zat er toen ook in. George Baker en nog iemand. Maar dan weet ik eventjes niet meer wie. Maar het stond 2 punten voor mij, 2 punten voor Loex. Dus ja, het was gelijk spel. Toen gingen ze kijken naar het publiek stemmen. Die waren voor Vincent. Dus ja, kwam er nog een winnaar uit. Ja, toen moest dus Pierre moest dus gaan kiezen. Maar dat vond hij zo moeilijk. Ja, wou hij nog kop of munt doen? Ja, hij wou kop of munt.
2: Dat zou heel flauw zijn geweest.
3: Ja, hij wou echt kop of munt doen. Maar ja, toen... Nee, Pierre, je mag echt geen kop of munt doen. Je moet nu zeggen... Ja, maar ik vind... Nee, je moet nu zeggen... En toen zei hij... Nou, doe dan maar Sineke.
0: Ja. Ze zei dit letterlijk inderdaad.
3: Ze zei dit echt, want iedereen zei altijd later van... ja, maar hoe vond jij dat dan, dat hij dat zo zei? Van ja, doe dan maar Sineke. Ja, maar mij interesseerde dan niet hoe hij dat zei.
1: Ik was door.
3: Ik was het geworden, dus ja, daar ging het mij om, ja.
1: Ja, ja, maar het was wel natuurlijk een grandioze start voor je carrière.
3: Ja, ja, zeker. Ik vergeet nooit meer die avond... sliep ik dan ook daar in een hotel in Hilversum... omdat ik de volgende dag een promodag had. Dat was echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat eindigde ik bij Shownieuws. Dus nou, dat was echt de hele dag promo. En ik vergeet nooit meer, toen ging 's ochtends vroeg de telefoon... in die hotelkamer, hè? Zo'n vaste telefoon. En ik denk, dat is roomservice of zo, weet ik veel. Dus ik nam mijn telefoon op, was Radio 538.
1: Nee.
3: Goedemorgen, Sineke, bellen we je wakker? Ik denk, nou, wat is dit dan, hé? Ik denk, die weten gewoon waar ik slaap. Ik denk, nou, dat vind ik eng worden, dit. Ja, niet normaal. Echt, wat ik toen mee heb gemaakt allemaal. Ja, zoiets maak je inderdaad nooit meer mee.
1: Ja, Marianne heeft jou helemaal begeleid toen.
3: Ja.
1: Wat is nou de grootste les die je van haar hebt geleerd?
3: De grootste les die... Ja, best veel. Ik heb heel veel van Marianne geleerd. Dat, ja, dat zeg ik heel eerlijk.
1: Wat was de grootste les?
3: Weet je, toen die tijd daar bij het Songfestival... was natuurlijk wel dat ze elke keer benadrukte van... zien, je moet er echt van genieten, want dit maak je nooit meer mee. Ja, dat besef je pas later. Maar ook, ik had die... toen bij het Songfestival had ik stemproblemen.
1: Ja.
3: Ik had natuurlijk van tevoren zoveel... moeten optreden, wat mijn stem helemaal niet gewend was.
0: Ik wou zeggen, was natuurlijk helemaal
3: nee,
0: niet gewend.
3: Nee,
0: gewend. Dat is helemaal nieuw.
3: Dus toen kreeg ik opeens stemproblemen. Nou, naar de KNO-arts. Nou, ik moest stemrust. Dan denk ik, nou, daar heb je het voor elkaar. Ga je naar het Eurovisie Songfestival en moet je stemrust.
0: Wat een timing.
3: Ja, dus nou, op Schiphol stond ik daar dus inderdaad dat ik niet mocht praten. Moest ik dingen schrijven op papier.
1: Ja, ik weet. Ik kan me dat ook herinneren.
0: Oh ja, ja, dat klopt.
3: Verschrikkelijk.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Nou, dat heb ik weer. En toen zei zij van... als je daar dan bent, dan heb je eigenlijk een overvol programma. En je hebt iedere dag feestjes waar je eigenlijk naartoe moet. Je hebt dat land geeft dan weer een feest, dat land. En eigenlijk, ja, je moet niks. Maar het is het beste dat je overal naartoe gaat. Om natuurlijk zoveel mogelijk
1: zieltjes
3: te winnen. Dat andere landen op je gaan stemmen. Maar Marianne, die was daar toen heel streng in. Die zei, nee, dat gaat zij niet doen. Want zij moet stemrust houden. En toen dacht ik, ja, maar ja, een feestje. Dat
0: is toch gezellig.
3: Ja, is toch gezellig. Ja? Nee, maar dat was toen echt streng. Maar nu denk ik achteraf, ja, ze heeft wel gelijk gehad.
0: Het is goed geweest.
1: Was het ook niet zo dat ze een beetje zoiets hadden dat dat was omdat jij zo slecht Engels sprak?
3: Ik heb een week bij de nonnen gezeten.
1: Ja, dat weet ik. Maar werd er toen ook niet gezegd dat die stemrust een beetje te maken had met jouw slechte Engelse uitspraken?
3: Nee, dat was echt voor de stemproblemen.
0: Maar heb je een week bij de nonnen gezeten?
3: Ja,
0: waarvoor?
3: Ja. Voor het Engels.
0: Of voor het Engels?
3: Ja, zeker.
0: Wat grappig.
3: Ja, dat was ook heel intensief.
0: Ja, dat snap ik wel, ja.
3: Dan moest je echt van... dat was een week lang, van 's ochtends tot 's avonds ook. En 3 dagen in de week moest ik daar dan ook eten.
0: Ja.
3: Dus dan zat je dan echt met een groepje mensen aan een tafel. Maar dan sprak je alleen maar Engels.
0: Oh, ja, dan moet je het wel snel... Ja, dan krijg je snel om de knie, denk ik. Want dan hoor je niet anders meer.
3: Ja,
0: ja, dat is wel zo.
3: Maar daar dan ook, bij het Songfestival zelf... Ja, daar had ik een interview ook met een grote zender in Engeland. Ja, dat was echt bizar. Persconferenties in het Engels. Alles was in het Engels.
0: Ja.
3: Maar dan zei ik wel van tevoren... I cannot speak English very well. Dat is zo snel, maar dat komt nog wel. Nou, ik heb zieltjes gewonnen.
0: Ja, precies. Ik kon ze wel waarderen, dat grapje.
3: Ja, ik kon ze wel waarderen, ja.
0: Leuk.
1: Ik heb een leuke plaat van Nelis Leeman boven water getoverd. En daar gaan we het daar nog wel even over hebben ook. Een gitaar in de nacht.
0: Oh,

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. En ik ben Robert-Jan Knook. In de Molenplas bij Haarlem wordt gezocht naar een vermiste zwemmer. Bij het water werd een hoopje kleding gevonden. Er staat daar veel stroming, want de plas is verbonden met een kanaal. Duikers zijn het water ingegaan. Tot nu toe is er niemand gevonden, meldt NH Nieuws. Begin dit jaar waren er meerdere aanslagen in Zeeland. En de politie heeft daar nu twee verdachten voor opgepakt. Die zijn 18 en 19 en komen uit Rotterdam en Spijkenisse. Hun rol bij de aanslagen wordt onderzocht. Twee waren in Biggekerke en vier in Vlissingen. Het ging vooral om explosies bij huizen. Het leek heel even winter op een aantal wegen in Brabant door flinke hagelbuien. Die zorgden voor een wit wegdek. Het verkeer had er behoorlijk wat last van. Ook onweerde het hier en daar. En daarom werd in Tilburg de avondvierdaagse afgelast. Het tennistoernooi van Rosmalen heeft alles verzet naar morgen. Reinhard Oerdemans krijgt een grote prijs. De Media Oeuvre Award 2026. Die wordt elk jaar gegeven aan mensen die belangrijk zijn geweest voor de Nederlandse media. Reinhard begon als Arnie in GTSD en woont nu in Amerika, waar hij programma's maakt. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen een wisselvallige en frisse zomerdag. 14 tot 17 graden. Vanuit het westen opnieuw flink wat buien. En dat was het nieuws op Radio JND.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
5: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Ja, waar blijf je nou?
3: Ja, ik ben er al.
2: Oh, je bent er al, gelukkig. Ja. Het is wel een herkenbaar liedje eigenlijk, Johan.
3: Hoezo?
2: Krijg je nooit de vraag, ga je nooit zonder brandende deur uit of zo? Een avondje op stap of zo? Dat je dan nooit de vraag krijgt, waar blijf je nou? Of kom je nog naar huis toe? Of,
3: Nee. Tegen mij zeggen ze altijd, blijf maar weg.
2: Oh, blijf maar weg. Lekker avondje rust. Ja, dat kan ook wel.
3: Ja, we moeten in één keer ergens aan denken. Maar goed.
2: Vertel.
3: Nee, aan een liedje. Maar dan ga ik
2: aan een liedje.
3: Ja, ga even bijhouden.
2: Okay. Ja. Dat je gaat weer een bruggetje maken, maar.
3: Nee, ik ben niet voor de bruggetjes. Nee, maar ja, ik ben niet zo van die muziek. Hè. Ik ben van het levenslied, ik ben van Sinicum's muziek. Ja, van het echte levenslied.
1: Echt het levenslied.
3: Ja, daar vind ik het mooiste.
1: Daar hou je wel van, hè?
3: Ja.
1: Maar dan ook echt het liefste zware ballad.
3: Ja, de oude. Ja. Vooral de oude liedjes, ja. Gewoon zangeres zonder naam. De oude Marianne Weber. Ook niet de laatste jaren. Want ik vind eigenlijk gewoon de albums van het begin vind ik eigenlijk het allermooiste. En dat geldt voor Corrie en dat geldt voor het Holland duo.
2: Bij veel artiesten zo, vind ik wel vaak, ja. Of zo'n eerste singeltje, of zo'n eerste dingetje, dat is, blijft toch altijd bij op een of andere manier.
3: Ja, ik vind van Sineke trouwens een albumtrack, Blauwe Nacht.
1: Ja.
3: Is eigenlijk een liedje van Ad en Karin.
2: Het is ook heel veel gecoverd, hè. Volgens mij ook door Marianne Weber, dat heb ik ook uitgebracht. Ja, hè?
3: Ja, jij kent van Marianne Weber, maar het is van Ad en Karin.
2: Is dat origineel van?
3: Volgens mij wel.
2: Ja, ik denk of een beetje dezelfde tijd geweest.
3: Ja, of van Weber. Ja, dat is even een goede vraag. Nou, Ad heeft het geschreven, dus ja, het is sowieso van Ad.
2: Het is wel van Ad, Ad elkaar inderdaad. Ja, Ad van Horen.
3: Ja.
1: Ja, maar dat zijn echt van die pareltjes.
3: Ja.
1: En die staat dan op een van mijn albums. En af en toe doe ik hem nog wel bij mijn optredens, hoor.
3: Want,
1: ja, zeker. Sommige mensen vragen er ook echt om. En dan vind ik dat wel leuk om te doen.
2: Leuk.
1: Ja.
2: Die nieuwe single van Dora trouwens, de vrouw van Robert Paat, is ook een oud nummer van Marianne Weber, hè, van het eerste album.
3: Alles gaat voorbij.
2: Alles gaat voorbij, klopt.
3: Ja, dat is ook van een vinyl singeltje. En dat is uit de tijd van Ad van Horen, toen zat Weber daar. En
2: zat ze daar nog inderdaad.
3: En dan had je het duivenvrouwtje. En,
2: ja, klopt, lekker troelijke.
3: Ja,
2: was ook
3: en
2: ja.
3: Met de zon.
2: In de zon. Ja, van Ring of Fire, maar dan in het Nederlands.
3: Ja,
4: hier kunnen best wel een muziekbingo worden.
2: Ja, dat kunnen we doen, hè.
4: Moet je er toch iets winnen, jongens?
3: Ja, maar Nelis heeft even te weinig aandacht, want die gaat zich nou mengen. Maar als er iemand veel van muziek weet... Nee, maar dat mag, Nelis. Je mag mengen. Maar dat is een mooi bruggetje. Ik kan nou een mooi bruggetje maken. Als er iemand veel van Nederlandse muziek weet, dan ben jij het. Want jij komt heel vaak met dingetjes aan voor artiesten. En jij tipt links en rechts wel eens wat liedjes weg die ze dan opnemen.
4: Nou ja, in plaats van in de bank tv kijken, dan vind ik het fijner om de oortjes in te doen en lekker op Spotify en YouTube.
2: Echt af te struinen en te kijken wat er ook alweer gaat.
4: Ja, wel eens wat leuke dingen.
2: Ja, dat klopt.
4: Dat vind ik leuk om te
2: die
4: doen.
2: Die pareltjes.
4: En soms hoor je dan eens een liedje en dan heb je helemaal gelijk een beeld van iemand erbij. Van, hé, dat zou echt diegene passen. Dan heb ik het meestal

0: al net. En toen zei jij tegen mij, weet je wat ook een hele, hele, hele goeie zou zijn? En jij weet het niet meer, denk ik.
1: Ja, die komt er perfect achteraan. Dat is...
0: Even kijken of die de waarheid spreekt, hoor.
1: Ja, ja, ik weet het echt, maar ik kom er nou even niet op.
0: Gino Kraus heeft hem uitgebracht.
1: Ja, ja, ja, die ja.
2: Dolores.
0: Ja, ja.
1: Past er perfect achteraan.
0: Ja, ja, ja, klopt.
1: Dat had echt de volgende stap voor Wilbert.
0: En toen zaten we op die boot en dat hebben we nog tegen iemand verteld en die heeft het langs zich laten liggen. En ja, toen dacht ik stom, want toen kwam op een gegeven moment Gino ermee. En toen dacht ik van ja, dat was had Nelis toch gelijk.
2: Waren Gino en Wilbert toen de tijd niet een beetje op hetzelfde moment met dat liedje?
0: Of nee,
1: maar het overlapte elkaar wel een beetje.
0: Dus ja, toch?
1: Het had wel in de lijn van wat Wilbert op zat met de Toyador.
2: Dat ja, klopt.
1: Het was een beetje hetzelfde soundje natuurlijk, Dolores. En,
2: ja.
1: Maar die had er eigenlijk voor Wilbert mooi achteraan.
2: Maar de Dolores is ook toen volgens mij dat 10 mensen zo opnieuw opgenomen.
1: Ja, die volgens mij is... Ja, er waren toen in één keer 2 of 3 versies.
2: Ik weet dat het toen volgens mij een verzoekparade bij TV Oranje was... waar een uur lang 10 keer Dolores werd gezongen door verschillende artiesten.
1: Ja. Nou ja, dat is leuk. Dat is, ja. dat is de hobby ervan, hè?
2: Ja, is het ook.
1: Ik denk dat ik over een paar jaar misschien ook wel radio maak of zo. Zo puntjes.
0: Ja, dat is ook leuk.
2: Ja, ik kan altijd
3: je bent
2: toch?
3: Zelf natuurlijk wel als DJ geweest.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja.
3: Toch?
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Maar wat voor muziek draaide je dan? Was het dan echt waar je voor geboekt werd voor de mensen? Dan keek je zeg maar wat van, waar houden ze van? Of deed je... juist meer Nederlandstalig of ook...
1: Ja, een beetje apres-ski. Wel de korte liedjes en wel snel proberen door te mixen. En wel van alles wat. Echt voor ieder wat wils. Van kind tot oma. Ik wil wel graag iedereen bij het feestje betrekken.
2: Ja, ja dat is heel belangrijk.
1: Vond
2: ja.
1: Leuk,
3: mis je dat?
1: Nee, ik mis het niet zozeer. Alleen de energie die je van het draaien krijgt. Je hebt vaak veel meer adrenaline en gewoon meer enthousiasme. En springen en beuken en de tent op zijn kop zetten.
2: Ja.
1: Hebben we natuurlijk niet met...
3: Ja.
1: Niet alleen, dat heb je niet alleen met Nederlandstalige muziek.
3: Nee.
1: Ja, soms misschien wel. Maar
3: ja.
1: Over het algemeen, als je een danceplaatje staat te draaien... dat is een andere energie die in de zaal vrijkomt.
2: Zeker.
1: Als dat we gitaar de nacht op de bühne staan te doen.
3: Ja.
1: Dus ik mis het draaien niet. Alleen de energie is wel anders, ja.
3: Maar je zou het wel dan bijvoorbeeld een keer in je set een keer een liedje, een out of the box.
1: Ja ik heb wel een Wie denk jij wel wie ik ben? Een beetje een zonder versie, daar sluit ik
3: dan
1: wel mee af.
3: Ja, ik vind dat zelf ook leuk. Ja. Dan zeg ik dan wel eens tegen mensen van nou ga ik iets doen wat jullie niet van mij gewend zijn. En doe ik gewoon iets heel, dat vind ik leuk.
1: Ja.
3: Vind ik juist. Maar inderdaad, daar krijg je gewoon even een andere energie van.
1: Ja, dat vind ik altijd lekker om mee af te sluiten.
3: Ja, klopt. Ja.
1: Ja, nee, dat is tof. Ja.
0: Ja, je gaat de telefoon af, maar niet op het goede kanaal. Ja, iemand is,
1: hebben we hem bellen?
0: Ja, ja. Ja, die gaan we zo even terugbellen. In die tussentijd draai ik even een liedje van Wesley Bronkhorst. En dan weten we dadelijk wie de beller is.
2: We gaan even schakelen.
0: Ja.

0: Ja, waarover mogen ze nog even wachten? Wesley Bronkhorst natuurlijk. Ja, ik moet in één keer denken. Ik heb weinig gehoord de laatste tijd. Of ligt er mij? Heb ik onder een steen geleefd?
1: Oh, Wesley Bronkhorst?
2: Ja. Die heeft net een nieuwe single uit.
1: Single uit. Ik drink rosé.
2: Ja. Jij luistert alleen levenslied.
0: Ja, ik luister alleen... Nee. Nelis, met alle respect, dan heb ik die echt gemist. Maar dat kan ook niet anders. Want ik heb gekeken afgelopen week, denk ik, 50 platen uit zijn komen.
2: Ja, of ja, maar dat blijft wel.
0: 30 meuk en 20 goeie.
1: Ja, dat zat.
3: Nee, ja, ik moet zeggen, die nieuwe van Wesley Bronkhorst.
2: Ik vind hem leuk.
3: Ja,
1: dat is leuk.
2: Ja,
1: ja, leuk gedaan.
0: Maar die is even langs mij heen gegaan dan.
3: Ja, ja, hij blijft gelijk hangen.
1: Heel aanstekelijk liedje inderdaad. Ja, ja, zeker.
0: Ja. Ja, ik kan niet alles weten, toch?
1: Je kunt niet alles weten.
0: Hey, ik heb ook niet meer zo'n dikke kop. Weet je wat ik wel weet? We hebben iemand aan de telefoon en die heeft ook onlangs een nieuwe single. Even kijken wie het is.
1: Gaat het goed?
0: Nee, het gaat niet goed.
4: Hallo, hallo allemaal.
0: Oh, ik hoor hem wel.
1: Hey, we kennen stem.
0: Met wie spreken wij?
4: Ja, met Ferry.
1: Ferry!
4: Hallo, hallo, hallo.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond.
4: Ja, nou, ik zat met de luisteraar te kijken. Ik denk, ik ga toch even bellen. Want ik zag jullie zo samen zitten. Of ja, met z'n vier eigenlijk.
1: Ja.
4: Maar ik denk, ik ga toch even bellen. Ik wil even Nelis sowieso succes wensen met zijn nieuwe single. En ook Sineke natuurlijk. Ik wist niet dat je er ook bij zat.
1: Ja, ze zit er ook bij.
3: Ik ben er ook bij.
1: Ja.
4: Dat zag ik toen ik inlogde. Dus ik denk, ik ga even bellen. En jullie allebei succes wensen met je nieuwe single.
3: Nou, lief, jij ook, Ferry.
2: Nou, dat drinken we een Marco op.
3: Ja, ook een hele goede
1: Marco met Marco.
4: Ja. Ja. Ja, ik had toevallig Nederlands op de app. Toen hij onderweg was naar de studio. En ik denk, nou, hij zei, ik ben onderweg naar de JND. Ik denk, nou, dan ga ik luisteren, kijken. En toen zag ik jullie zitten. Ik denk, nou ja, ik ga bellen. Even succes wensen.
3: Nou, dat is heel lief.
0: Ja, dat is wel leuk. Hoe is het met jou, Ferry? Druk?
4: Ja, goed. Ja, ja, ja, zo druk dat ik lekker thuis zit te kijken. Nee, ja, met een bakootje.
1: Ja, al eerlijk.
2: Het is dat we Cherio wel hadden. Anders had Baco in Monaco echt wel kans gemaakt. Of in ieder geval, die kan er nog heel goed bij.
1: Het kan nog.
2: Die kan er heel goed naast.
1: Ja, kan ja, zomaar zo Brit worden.
2: Ja. Cherio is dit jaar niet overtreffen. Dat moeten we denk ik uitsluiten.
4: Nee.
2: Alleen die Baco in Monaco, die mag voor mij betreft wel twee, hoor.
0: Ja, maar ja, we promoten hem ook wel. Hij is deze week succes schrijft.
1: Hij is succes schrijft, dus wordt extra door het draait deze week.
2: Nou, koekoek.
4: Ja, superleuk, superleuk. Koekoek. Ja.
0: Koekoek. Nou, leuk dat je even hebt gebeld, Ferry.
4: Ja, ja, heel leuk. Ja, ik zit er niet hier. Heel leuk, uitzending.
0: En omdat we dat waarderen, heb ik hem klaargezet. Inclusief het mooie jingletje van de successchijf.
3: Dus we zijn allemaal uitgenodigd om zometeen Baco te komen drinken, Ferry.
4: Zeker, zeker. Ja, ik zit een kwartiertje ervan af, dus kom maar.
2: We zijn al onderweg.
0: Nou,
4: top.
0: Wij schakelen even over op de non-stop en dan komen we er zo aan.
1: Ja,
4: ja, helemaal goed.
0: Nou, hier is alvast Ferry de Lis en natuurlijk Baco in Monaco.
5: De Radio J&D successchijf.
6: De Radio J&D successchijf.
5: Ferry de Lis en check Baco in Monaco.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Beste luisteraars van Radio J&D, dit is Ferry de Lis.
8: En mijn naam is Check.
7: En onze nieuwe single, Baco in Monaco, is deze week de succes.

0: Hij is lekker, joh.
1: Ja.
0: En Ferry de Lits en ik hoorde net Shaq. Of is het Shaq? Ik weet het nog steeds niet. Volgens mij is het Shaq, toch? Ja.
1: Ferry, als je nog luistert, ik hoop het wel, want anders draai ik hem niet meer. Nee.
0: Laat even weten
1: hoe je het uitspreekt.
2: Ja, we waren hier in de studio een beetje overdonderd van, denk ik. Kon niet meer goed opkomen.
1: Ja, dat weet ik niet. Ja, er zijn ook mensen die Redeker niet goed uitspraken hier. Dus,
0: ja, dat is ook een lastige. Oh ja?
3: Ik heb geen aandelen, maar ik vind Shaq wel een hele goede DJ act.
0: Shaq, ja, vind ik ook. Ja, zeker.
3: Ja, dat is echt een heel leuk act.
0: Ja, zoveel kaliber hoor ik net van jou.
3: Ja. Hartstikke leuk. Echt een heel leuk feestje. Lekker zomers, lekker
0: vibe. Wat meer van de samenwerking ook al gedaan, toch? Ja. Met andere artiesten. Zit ik even te denken.
3: Volgens mij zijn er zelfs een paar grote liedjes ook van hem.
0: Ja, ik wou zeggen.
3: Omlaag en zo, dat soort dingetjes. Ja, daar was hij volgens mij allemaal wel bij betrokken. Of qua producer of iets in die richting.
0: Ja, die jongens al een tijdje bezig inderdaad, ja.
1: Maar het is ook wel een beetje de tijd van de samenwerking. Hè? Dat wil wel.
0: Ja, dat wil inderdaad wel goed, ja.
1: Ja. We gaan even bingoën.
0: Gezellig. Bingo!
1: Ja, voor de mensen thuis en voor de mensen hier in de studio die niet weten hoe het werkt. Het is eigenlijk heel simpel. We hebben 90 vragen en die hebben met 90 balletjes in een bingomolen gefrot. En aan de hand van die bingo-getallen komen er vragen van de lijst vandaan. En toen was het muziekje af. Dus Max,
0: muziekje weer.
1: We beginnen met Sineke, dat lijkt me leuk.
0: Nou, gaan we doen. We laten hem even rollen. Nou. Kom uit op nummer 74.
1: Oh, altijd beginnen met hoog. Ook.
0: Ja, makkelijk inderdaad. Oh, even kijken.
4: Oh jee. Ja, dat,
1: dat is geen leuke vraag, nee.
0: Oh, gaan we deze wel stellen of niet? Want hij is er niet aangevinkt. Dus.
1: Ik ga de vragen, ja.
0: Ja, ga je het vragen?
1: Ja. De vraag is, heb je ooit de berichten van je partner stiekem gelezen? Ja, dat is gewoon geen leuke vraag. Nee, die slaan we over. We doen een andere vraag.
0: Kunnen we ook een hele stellen?
3: Is het toch niet?
4: Ja? Nee, dat is toch geen rare vraag?
1: Nee.
3: Kom even al, hoor.
1: Als je net gescheiden bent, vind ik dat geen leuke vraag.
3: Ja, maar dat is niet...
1: Of denk ik te diep? Nou ja, oké. Okay. Ja.
0: Nee, er zijn ook mensen, 25 jaar getrouwd, doen het ook gewoon.
1: Is dat zo?
0: Ja, ik
1: ben niet getrouwd.
0: Ik noem geen naam, hè, maar...
4: Maar jij?
0: Nee, 100% niet. Nee.
4: Moet het dan stiekem zijn? Ik was daar altijd gewoon heel op over, hoor.
1: Ja, maar waarom zou je berichten van je partner lezen, zou ik dan mezelf
4: afvragen? Omdat ik heel nieuwsgierig ben.
1: Ja, dat ben ik ook.
4: Nee, maar ja, als ik kijk naar mijn ouders... Ja, die doen dat ook.
0: Ja, echt waar?
4: Ja. Waarom niet? Jij kan toch niks te verbergen?
0: Ik doe het nooit met mijn vrouw eigenlijk.
4: Nee?
0: En ze mag mijn telefoon gewoon hebben, hoor. Dan weet ze ook wel, als ze iets op moet zoeken of haar telefoon is leeg, dan mag ze in kijken wat ze wil. Ik heb niks te verbergen, maar... Even elkaar berichtjes lezen, ja.
4: Nee.
0: Althans, niet om iets te ontdekken of zo.
4: Maar je gaat het niet lezen omdat je denkt van... oh, nu ga ik iets ontdekken of zo.
0: Nee, precies.
1: Nee, maar het kan wel zo gebeuren. Dat is ook minder leuk. Nou ja, doe maar een andere vraag.
0: Is goed, we laten nog een keer rollen. Even kijken. We zitten in de 70.
1: Oké. Okay.
0: 78. Wat is de grootste leugen die je ooit vertelde uit eigen belang? Sineke.
4: Ik had net gewoon een vraag beantwoord.
0: Oh ja, Nelis heeft trouwens de vorige vraag niet beantwoord volgens mij, of wel?
3: Ik heb geen vraag gehad, maar laat
0: het
3: maar zien.
0: Nou, misschien een keer. Hij komt er wel makkelijk vanaf zo.
4: Grootste leugen voor eigen bestwil.
0: Ja, het eigen belang.
4: Tja. Geen idee eigenlijk.
0: Je mag er ook over nadenken.
4: Moet ik echt even over nadenken.
1: Dan gaan we het aan Nelis vragen. Denk je even na.
0: Wat is de grootste leugen die je ooit vertelde uit eigen belang?
3: De grootste leugen? Nou,
4: moeilijk, hè?
3: Ik ben eigenlijk niet zo van het liegen, want ik ben eigenlijk zo van eerlijkheid duurt het langst eigenlijk.
0: Ja, toch?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ik zit te bedenken. Ik heb soms zelfs gezegd dat ik een liedje leuk vond, terwijl ik hem niet leuk vond, omdat...
0: Ja, dat kan
3: toch
0: lang
3: of zo, maar dat is heel veel spannender. Wordt het bij mij niet, denk ik.
0: Nee, ik zit er gewoon met twee hele eerlijke mensen aan tafel hier.
3: Ja. Zie je dat niet?
0: Ja, dat weet ik wel. Dus ik van tevoren al.
3: Nee. Eerlijkheid duurt het langst.
0: We gaan eens kijken wat we vragen kunnen krijgen waar we echt een antwoord uit gaan krijgen. Wacht even. Ja. Nummer 51, Johan.
1: 51. Wat is je favoriete film aller tijden?
0: Ja, dat is makkelijk.
4: Mijn favoriete film ik weet wel. Hachi.
0: Oh, echt? Die is zo zielig.
4: Och, dan moet ik elke keer huilen.
0: Ja.
4: Ja, echt. Elke keer als ik die film zie, moet ik huilen. En ik heb een tijdje terug, dat is toch iets met de hondenfilms, Lassie. Die had ik nog nooit van mijn leven gezien.
0: Oh, nou, dat is wel
4: leuk. Ik heb gekeken, weer te huilen. Dat
3: zien, dat jij zo van de hondenfilms zou zijn.
4: Echt huilen.
0: Oh, die had de baas gewonnen.
3: Wat een gevoelsmens.
4: Ja, toch wel. Ja. Zit er toch in.
1: Ja. En Nelis?
3: Ja, ik vond The Green Mile of zo. Van
4: die is echt een wereldfilm.
0: Inderdaad.
3: En Braveheart of zo, dat soort.
0: Ja,
3: Mel Gibson had toen een aantal van die films volgens mij.
0: Klopt, zijn geweldig goede films. Ja. Echt.
4: Ja, die is ook wel inderdaad heel goed, ja. Dat klopt.
3: De Patriot, dat vond ik denk ik.
2: De Patriot,
3: kom er even op.
1: Het volgende getal.
2: Het volgende getal, nummer 34.
1: 34, nou, die is heel makkelijk. Wat is volgens jou het beste middel? Nou, dat is wel leuk voor Sineke, want die had het net over een uitje met een drankje. Wat is volgens jou het beste middel tegen een kater?
4: Ja, ze zeggen, als je 's avonds thuis komt, moet je augurken gaan eten.
2: Augurken, ja.
4: Ja, dus die heb ik op voorraad.
2: Waarom dan?
4: Ja, dat breekt de alcohol af.
2: Oké. Okay.
4: Dat is natuurlijk zuur.
2: Ja.
4: Dus dat breekt de alcohol in je lichaam af.
2: Oké. Okay.
4: Dus.
2: Ga ik onthouden voor de volgende keer.
3: Wat een wijsheid.
4: Ja, echt.
1: Even
4: ja.
1: Pellen bestellen bij Kersbeken.
4: Ja,
3: ik sluit mijn blauw mee.
4: Nee, ja, dat is echt.
2: En wat vind je van water drinken dan? Ik drink altijd een paar glazen water voor ik naar bed ga. Want alcohol droogt natuurlijk ook uit.
4: Ja, ook. Maar ik neem sowieso ook altijd bij voorbaat 2 paracetamols in.
2: Dat is heel slim.
4: Ja.
2: Ja, dat werkt sowieso
4: ja,
2: perfect.
4: Ja, dat werkt sowieso. Ja. Als ik het dan nog weet, hè, als ik er nog aan ben.
2: Ja, dat komt altijd te doen inderdaad, ja. Ja. En bij jou, Nelis?
3: Nou ja, volgens mij is slaap het beste medicijn. Gewoon ja. Naar bed gaan en nou ja, misschien niet eens uitslapen. Een vet ontbijtje misschien wel, maar...
2: Nou, vet
3: maar
2: ontbijtje, ja. Ja.
4: Dat heb ik dus ook altijd. Als ik gedronken heb, dan wil ik het liefst de volgende dag naar de frietzaak.
3: Ja.
4: En dan een lekkere friet speciaal.
3: Grote gele
2: heerlijk. Nee,
1: dat lekker maar. Zeg. Ik heb het altijd als ik ziek ben dat ik graag naar de frietzaak ga.
4: Echt?
1: Herken je dat niet? Ja, nee. Dan kan ik echt heel ziek zijn. Maar daar knap ik dan wel af en toe echt van op.
4: Nee.
1: Stom is dat, hè?
4: Ja.
1: Ja. Goed, nog 1 vraag en dan gaan wij...
2: jongen, nog eentje. Ja, is goed.
4: Oh, ik vind het wel leuk eigenlijk.
2: Ja, ja toch? Ik krijg allerlei soorten vragen. Ik dacht, is het nou een L, maar het is een 7. Ja, sorry. Even kijken, hoor.
1: Oeh, die is ook leuk.
2: Waar kunnen we je 's nachts voor wakker maken? Nou, Nelis, laten we jou beginnen.
3: Bier en biefstuk.
2: Bier en biefstuk. Goeie combinatie.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Je wist het ook gelijk.
3: Ja, nee, dat is
4: hij gaat gelijk van stralen.
2: Kijk van die pret-ootjes hier.
4: Ja, echt wel.
3: Mocht ik ooit nog eens heel erg rijk worden, dan hoop ik echt een restaurant met alleen maar bier en biefstuk.
2: Ja. Oh. Geweldig concept. Ja. Echt. Ik ben vaste klant.
3: Ja.
2: Echt.
3: Nee, pak hem wakker maken.
2: Zie ik hem bij jou?
4: Ja, ik zou mij niet wakker maken s'nachts. Dan heb je echt een probleem.
2: Ja? Heet dan de pleuris uit?
4: Nee, zo erg is het niet. Nee, ik, als we het dan over eten hebben, dan... Ja, ik hou heel erg van sushi.
2: Ja?
4: Ja. Dus ja, sushi. Kan je me van wakker maken, ja.
1: Ik dacht eigenlijk ook wel voor een paar hakken of een mooie tas.
4: Ja. Oh ja, maar daar kan je me altijd van wakker maken.
1: Ja, dat bedoel ik.
3: Elisabeth of Frenkie, die komt wel vooruit.
4: Ja, nee, daar...
1: Ik heb zo'n bepaald programma gezien, Shopping Queens of zoiets.
4: Oh ja, ja. Ja, klopt.
1: Ja, dus ik dacht eigenlijk wel voor zoiets, ja.
3: Ik vind het altijd wel op het podium heel mooi uitzien.
4: Ja, nou, ik hou wel echt van mooie spullen.
1: Daar ben ik ook wel
4: vrouw voor. Ja. Ik denk dat bijna iedere vrouw dat ook
2: lijkt. Denk ik ook wel, toch? Maar ik denk, zal ze ook gewoon lekker af en toe denken in hoe die op de bank kan zitten, toch?
4: Oh ja, nou, vorige week kreeg ik toevallig de vraag, omdat natuurlijk de single heet Ik Doe Wat Ik Wil. En toen vroeg iemand aan mij van, wat doe je? Wat eigenlijk iedereen zegt van, ja, dat moet je niet doen, maar je doet het toch.
2: Ja.
4: Maar ik breng de kinderen dus heel vaak naar school in mijn pyjama en mijn ochtendjas eroverheen en mijn sloffen aan. Maar dan zeg ik wel eens tegen de kinderen, als ik nou een aanrijding krijg, ik moet uitstappen, heb ik echt een groot probleem. Ja, ja, ja. Hè? Ik stap natuurlijk niet uit zo. Ik ga niet schoolplein zo op. Hè? Dus
2: nee, dat snap ik.
4: Ik zag je al kijken.
2: Ja, ja, ja.
4: Maar dat doe ik niet. Ik blijf wel in de auto zitten.
2: Maar zou zijn, nee, een aanrijding met de auto en als ze op shownieuws voorbij
4: dan
2: komen.
4: Dan heb ik een probleem.
2: Zie ik in de pyjama.
4: Sta ik dan met een knot op de kop, ochtendjas aan.
1: Ja, ik zag van de week een tutorial. Ik weet eigenlijk niet wat ik allemaal moet vertellen.
4: Oh, van mij?
1: Ja, dat was
4: toch? Die is al lang geleden. Een make-up tutorial.
1: Ja, ik zag hem van de week.
4: Oh, echt?
1: Een paar dagen geleden.
4: Die is al wel oud, ja. Nee, dat weet ik ook niet meer. Dat zie je toch wel eens voorbij komen, van die tutorials. Ik denk, nou, ga ook een keer een tutorial maken.
1: En dan zegt ze daar heel droog in zo, ik weet eigenlijk allemaal niet wat ik moet vertellen. Toen dacht ik, waarom zit ik je dan aan het kijken?
4: Ja, precies, ja. Nee, maar het is toch eigenlijk...
3: En ben je er iets van opgeschoten, joh?
1: Ja, nee. Het wordt tijd, we gaan even boodschappen doen. We gaan even naar de commercials. We zijn zo weer terug.

0: Het M van Magnifiek.
1: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
5: Holy moly!
6: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
7: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
6: En altijd met hoog rendementsglas.
8: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
6: Voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
9: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Gran Canaria Downtown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
10: Goedenavond, dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
12: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
13: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
14: Smit dakbedekkingen, uit best. Dommel 18.
15: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: Ja, hij is leuk geworden.
1: Ja, is mooi. Ik doe wat ik wil. Ja. Sieneke natuurlijk, hoorde je. De allernieuwste aanwinst.
0: Aanwinst van Sieneke inderdaad, ja.
1: Ja. Ja, en ik hoorde op het einde dat snikje. In die lach. Dat is het. Ja,
0: dat is jou opgevallen. Oh, ja. Dat is mij niet eens opgevallen.
1: Ja, een beetje het snikje wat ook in blauwe nacht zit.
0: Inderdaad. Ja,
1: ik zei het snikje wat ook een beetje in blauwe nacht zit.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, dan moeten we eens even goed naar gaan luisteren nog een keer dan.
1: Ja, maar je moet een levenslied hard hebben. Dan hoor je die snik wel.
0: Ja.
1: Ja, dat is een bepaald gevoel. Ja, leg het eens uit, Sieneke. Wat is dat?
2: Ja, geen idee. Ja, inderdaad. Ik denk als je veel naar het levenslied luistert, dat je dan weet wat je bedoelt.
1: Ja, het dringt door in je hart en je ziel.
0: Ja, het moet een boodschap overbrengen natuurlijk.
1: Ja, maar het is een bepaalde gave. Ja, er zijn er een aantal die dat hebben. En daar zie ik er ook een van. En de zangeres zonder naam had dat en Marianne Weber heeft dat.
0: Je kunt dat niet maken of creëren volgens mij. Die moet dat echt hebben vanuit nature.
1: Ja, iedereen kan een snik nadoen. Maar ja, dan wil dat ook niet zeggen dat hij overtuigend is.
0: Nee, dat precies.
2: Nee, dat is waar.
0: Met overtuigend
2: ik zijn, heb ja. soms ook wel eens gehad dat ik in de studio stond. En dat Emiel zei tegen mij van ja, nou moet je even een keer zonder snik doen. Want anders komt hij elke keer terug. Dat is niet meer mooi. Ja, ja. Ja, dat ging dan. Ja, dat gaat dan.
3: Heeft dat dan meer met doseren te maken of zo? Dat ze dan zeggen, de ene keer wel, de andere keer
2: ja, niet. Anders wordt het denk ik misschien te veel of zo.
0: Ja, ja. Precies. Ja.
1: Ja. Ja, dan wordt hij hinderlijk.
2: Ja, dan gaat hij misschien irriteren of zo. Ja.
1: Ja.
3: Dan moet je ook wel voor waken, denk ik.
1: Ja, ja, ja, want er zijn er wel, die doen het heel veel. En dan is het echt wel irritant.
2: Ja. Wie dan?
1: Dat ga ik niet zeggen.
0: het was even stil. Daar was ik heel benieuwd
1: aan. Je hebt Spotify toch? Zet hem straks aan en zoek even, zou ik zeggen.
2: Ja, dan moet je wel zeggen wie. Anders ik denk eindeloos zoeken.
0: Is het een man, is het een vrouw?
1: Ja, dat is ook een leuk spelletje.
0: Wie is het?
1: Ik heb een nieuw spelletje bedacht.
0: Wie is het? Maar dan met artiesten.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Dat is leuk.
1: Ja, maar het is ik moest heel eerlijk zeggen dat ik niet had aanzien komen dat je met een cover zou komen eigenlijk.
2: Nee?
1: Nee, niet dat het slecht is, maar... Ja, ja, voor mijn gevoel heb je er niet zoveel covers gemaakt. Terwijl dat het misschien toch wel zo is. Want we hadden het al over Blauwe Nacht. Maar ja.
2: Ja, Blauwe Nacht. En 2 jaar geleden heb ik nog De Nacht is nog zo lang.
1: Ja,
2: cool.
1: Ja.
2: Dat was natuurlijk van Beppie Kraft.
1: Ja, die was wel goed gedaan.
0: Dat was heel leuk.
1: Ja.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
3: Die was wel goed gedaan, zei hij ook.
1: Ja.
0: Ik vind het wel goed gedaan.
3: Ik vind het weer gewoon een vondst.
1: Ja.
3: Ik vind het gewoon, ik denk dat het tijdens de optredens gewoon zoete koek is.
2: Ja, dat
3: het gewoon gelijk deze is.
1: Ja, ja, ja, ben ik met jou eens.
3: Misschien voor de radio is een cover niet altijd handig, maar we hebben ook nog iets in het weekend te doen. En over het algemeen is dat de kassa. Ja, en dit is voor de kassa wel goed.
2: Kijk, ik merk natuurlijk wel, tijden zijn ook veranderd. En 10 jaar geleden, dan ging je echt in de studio voor een commerciële radioplaat. Maar tijden zijn veranderd.
1: Ja.
2: Waar we het net ook al over hadden met albums. Er worden eigenlijk helemaal bijna geen albums meer gemaakt. Want ja, waar moet je die nog fysiek gaan verkopen?
1: Klopt, ja.
2: En geen cd-winkels meer.
1: Nee, ze worden ook eigenlijk niet toegevoegd. Hè? Want alleen de singles worden toegevoegd op de radio.
2: Ja, precies.
0: En, ja, klopt.
1: Ja, dat is zo.
2: Ja.
0: En je cd's maakt je voor je fans.
2: Ja,
1: dat is waar.
0: Ja.
2: En wat Nelis ook al zegt, van in het weekend, daar moeten wij het van hebben, van ons werk. En dan wil je toch wel echt ook liedjes in je repertoire hebben waarvan je zeker weet, nou, dat is gegarandeerd feest. Of herkenbaarheid. Of ja.
0: Ja, dat is inderdaad
3: wel. Ja, ik snap
0: inderdaad.
3: Het wel.
0: Ja, ja, ja. En het is wel een liedje.
3: Ik vind het een slimme keuze. Ik vind het goed gevonden.
0: Het is een wat ouder liedje, maar het is wel een liedje wat bij heel veel mensen nog wel bekend is, denk ik.
2: Ja, misschien een beetje tegenwoordig maakt het ook niet meer uit. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar Engelbewaarder.
0: Ja.
2: Dat is ook een cover.
0: Ja, maar daar wisten heel veel mensen weer niet van dat het eigenlijk een cover was. Maar dat het weer zo'n oud liedje is, zeg maar. Dat echt de
1: ja, maar dat
0: oude
1: vind ik
0: generatie
1: zo raar,
0: en de Mieke-fans het nog wel wisten. Maar
1: het bekendste liedje van Mieke.
0: Ja, maar de jeugd van tegenwoordig, die nu 18, 19, 20 is. Wie weet, wie kent Mieke nog wel, zo te zeggen.
2: Ik doe wat ik wil, die kennen die dan ook niet.
1: Nee, en ook de vogeltjesdans kennen ze dan niet meer, hè?
0: Nou, dan mag toch wel hopen, toch?
1: Ja, nee, maar...
0: Het is een wereld,
1: nee, maar luister, De Engelbewaarder, dat vind ik dan in de categorie vallen van een dat is een evergreen liedje.
0: Klopt.
1: Ja, dat sommigen dat niet kennen. Nee, tuurlijk, dat snap ik. Het snoepgoed van de jaren 70 ken ik ook niet, want toen was ik er niet. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het dan... heel veel mensen... Ik denk dat er een hele hoop mensen De Engelbewaarder wel kunnen. Maar dat het niet meer gedraaid werd, oké.
0: Okay. Ja,
2: die lach op jouw gezicht van Jan de Bever is ook een... die was ook al volgens mij... Ja, die is ook gecoverd.
1: Twee keer gedaan.
2: Ja, twee keer
0: zelfs.
1: Ja.
2: Nou, en toen John het uitbracht, eigenlijk pas jaren later werd het echt een hit.
0: Echt een hit. Terwijl het volgens mij is een Foxtrot of zo was van een Winnie of zo uit mijn hoofd.
3: Lietse Hille, dacht ik.
2: Lietse Hille. Ja,
1: klopt. Maar het was eerst voor Winnie.
0: Winnie heeft het al eens gedaan.
1: En toen kwam Hille ermee uit.
0: Klopt. Ja, en toen John.
1: Die was iets sneller. En toen zei Marianne, dat was nog niet helemaal in de goede versie. En toen kwam de lach.
0: Toen kwam de goede versie.
3: En ik denk zelfs dat er nog een versie is van Wesley Bronco.
0: Is er ook nog. Die heet gewoon Die Lach.
3: Ja, maar dat is wel hetzelfde liedje.
0: Ja, hetzelfde liedje. Die Lach.
2: Nou, moet je
0: Die is er ook nog.
1: Alleen wanneer die uitgebracht is, dat weet ik dan.
3: Volgens mij is hij teruggetrokken of zo uiteindelijk.
0: Kort daarna volgens mij.
1: Ja, dat zou ook kunnen, ja.
3: Ja, volgens mij. Die kwam in ieder geval ook tegelijkertijd uit. Ja.
0: Ja.
3: Nee. Eerlijke plaat, ik doe wat ik wil.
0: Ja, zeker.
2: Ja, maar dus dat eigenlijk, daar wou ik er eigenlijk mee zeggen, dat het eigenlijk ook niet uitmaakt of je nog een cover, omdat dat de laatste jaren wordt ook eigenlijk best veel gecoverd.
1: Ja, maar ik moet even iets herstellen. Ik zeg ook niet dat het niet goed is, want...
2: Nee, dat weet ik.
1: Ik had het alleen bij jou niet verwacht, zo snel. Ja, hoewel je er wel een paar hebt, maar meestal zijn eigen liedjes. Wil niet zeggen dat het slecht is, want kijk, Honey treedt niet meer op. En dan denk ik bij mijn eigen van, ja, weet je, dan is het een liedje, er wordt eigenlijk niet meer veel mee gedaan. Maar waar ik een beetje moeite mee heb, om het even toch uit te leggen, als er nou liedjes van jou coveren of liedjes van Corrie Konings, die allemaal nog levend zijn en bezig zijn, dan denk ik bij mijn eigen van, ja, ze zoeken maar allemaal naar die nieuwe Engelbewaarder. Terwijl dat het helemaal niet nodig is, want kijk, Cheerio is ook gewoon een nieuw liedje, zover ik weet. Dus daar kun je ook mee scoren.
2: Ja,
1: dus. Maar dat wil niet zeggen dat een cover niet kan. Want ik vind hem ook heel goed gedaan. Het is een beetje een vergeten liedje eigenlijk. Hè?
2: Ja, klopt. Ja, vind ik ook. Ja.
1: Toch, Nelis?
3: Ja. Ik
1: dan zal ik het bruggetje maar weer maken. Ja? Jij deed met Ferry Kleine Vogel. En ik kende dat altijd van Arie Passier. Dat was toen ik heel klein was altijd een liedje van mijn opoe heel veel draaide. En dat hebben jullie echt een hele leuke versie gedaan.
0: Ja.
3: Dankjewel.
0: Eigenlijk vind ik, eerlijk gezegd, nog steeds leuker als wat jij nou hier zit, maar eigenlijk nog steeds de beste versie van deze tijd.
1: Ja, vind ik ook.
3: Oh, ik vond die van Senna eigenlijk ook.
0: Ja, we draaien die van jullie eigenlijk liever. Maar dat komt omdat we gewoon hij begint lekker rustig. En dan één keer is het feest. En daar maakt het leuk aan.
3: Ik ben er ook heel blij om. Ik ben blij dat Ferry dat samen met mij gedaan. Dat was ook een ideetje van Ferry. Want wij stonden samen aan een bako, maar niet in Monaco. stonden we gewoon hier bij Stacey's. En toen was net Tino uit met dat album. En die deed daar een
2: live
3: beetje akoestische versie.
0: Ja.
3: Maar dan met Hans Kap.
0: Ja.
3: En daar stond op me. Je moet er iets mee doen, En daar zijn we heel snel op gaan schakelen. En toen was Frank Verkooy als eerste. Die zei van, hey jongens, ga erop.
0: Ja, en dat vind ik echt heel erg leuk gedaan.
1: Ja, ik ook.
0: Vooral de wisseling van het tempo erin vind ik echt top.
3: Er gaat toch geen optreden voorbij dat hij er niet in zit.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Het is ook een liedje wat ook bij iedereen bekend is.
3: Ja.
0: Ja. Maar ook aan de andere kant weer misschien een vergeten liedje.
1: Ja.
0: Was een vergeten liedje, zou ik het zo zeggen.
1: In bepaalde groepen wel, ja.
0: Ja, klopt.
1: Het is echt een heel oud liedje. Uit welk jaar zou het zijn?
0: Ja, is het de jaren 90 komt het.
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: dus dat is al heel oud, hè? Voor ons niet, maar voor de jeugd wel natuurlijk.
3: Ja. Het werkt wel altijd, gelukkig. Ja. Ik ben blij dat hij in mijn setje zit.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Maar dat zie je ook wel bij conculega's, hè? Want het liedje wordt heel vaak door anderen ook gezongen.
0: Ja.
3: Nou, dat wil zeggen dat het goed gedaan is.
1: Dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Zeker. Ja, compliment. Over jouw nieuwe plaat, ze mogen alles van me krijgen.
3: Ja. Ja, ik zie allemaal, de laatste tijd hoor ik heel veel liedjes. En ik hoor allemaal over Moët, champagne, dure auto's. Huisjes in vakantieorde. Ja, ik denk, maar waar gaat het nou eigenlijk om? Nee, het gaat gewoon lekker. Eigenlijk heb je er niet zoveel nodig. Als je af en toe kan proosten met je vrienden.
0: Precies.
3: Dat vind ik dan wel een heerlijk thema om eens lekker op in te haken. Het hoeft geen Prada, Gucci en Cartier te zijn. Dat hoeft helemaal niet.
0: Het is al heel snel goed gewoon.
3: Ja.
0: Gewoon met die simpele
3: dingetjes. Misschien juist juist 180 graden erop. En Bram Koopmans heeft de tekst gemaakt. Die stuurde die door. En ik denk, het is ook eigenlijk wel zo. Je hebt ook eigenlijk niet veel nodig.
0: Nee.
3: Als je alles een beetje relativeert, dan... Dat is helemaal prima.
1: Ja, maar dat past ook wel bij jou. Maar je bent gewoon heel nuchter. Tenminste.
3: Ja. Ik ben een heel nuchter persoon.
0: Ja, precies. Ja.
1: Behalve
3: met uitzondering
1: weekend.
3: Van...
0: sommige
3: feestdagen.
0: Ja, precies. Zonne feestdagen. Ja.
1: Ja. Ja, maar klopt wel. Je bent wel een nuchter iemand, toch?
3: Ja, zeker.
1: Ja, vind ik wel. Ja,
3: dat houdt je op de been. Nee, joh, dat is juist dat is zo belangrijk.
1: Ja. Nou, we gaan hem draaien. Ze mogen alles van me krijgen. De nieuwe van Nelis Leeman.

0: Dan plaats ik thuis mijn eigen tap. Dat vond ik zo leuk. Dat vond ik zo'n leuke zin.
1: Ja, dat is wel een leuke zin inderdaad, ja.
0: Heb ik het gedaan?
1: Nee. Gelijk verbouwd, hoppatee.
0: Nee, dat niet, maar ik vond wel... ik vond vooral de tekst heel erg leuk. Het liedje.
1: Hij is leuk.
0: Ik ben wel blij mee.
2: Ja,
1: ja,
2: leuk.
1: Echt leuk. Ja.
3: Nieuwe van Nederland Leeman hoorde je natuurlijk. Ze mogen alles van me krijgen. Ja, en dat betekent dat het er langzaam weer op zit. Want de tijd vliegt, en zeker als je met zoveel gezellige mensen bent.
0: Zeker.
2: En Max, nou, het is wel
1: zeker. Gaat de tijd hard inderdaad, ja. Ja, een paar gesprekjes en is het alweer over natuurlijk.
3: Ja, eigenlijk is het te kort, hè?
1: Eigenlijk is het te kort, ja.
3: Ja, op het hoogtepunt moet je stoppen, zeggen ze altijd.
2: Ja.
1: Waarom zitten we hier dan nog?
0: Niet altijd.
3: Ja, we moeten naar de ferry toe, hè?
1: Oh, je moet naar de ferry toe. Ja, dat was het. Ja. Het is wel volledig gegaan natuurlijk, ja, precies.
0: Ja, jongens, hij wordt goed opgepakt, toch? Hij is successchef geweest en ik ben er blij mee. Thanks voor de support.
3: Ja, graag gedaan. Ja, en over jullie, het was een gezellige avond. En dan heb je eigenlijk van allerlei vragen. En dan probeer je er zoveel mogelijk te stellen. Maar ik had nog wat uren door kunnen praten, heb ik het idee.
1: Ja, straks zit je in de auto naar huis en denk ik ben dit vergeten te vragen.
3: Nee hoor, dat doen we de volgende keer.
1: Ja, toch? Ja, dat is altijd zo eigenlijk. Dat is heel stom.
3: Ik wil wel aan Sineke nog vragen. Hoe kijk je terug op de concerten met de theater, zeg maar, met Frans?
2: Ja, dat was echt heel erg leuk. Ik hou sowieso van het theater. Ik vind dat iets... We hebben het eigenlijk de hele uitzending ook gehad over liedjes die op een album staan, maar die je dan niet zo snel uitbrengt als single of ergens kan doen. Maar theater is daar natuurlijk uitgelezen kans voor.
3: Ja.
2: Daar komen mensen ook echt om naar je muziek te luisteren.
1: Ja, echt op het gemak. Ja.
2: Ja, en ik heb wel eens vaker in het theater gezeten, maar dan was ik dan gastartiest. Een keer bij Marianne Weber, het Circus Theater, een aantal keer. Maar ook gastartiest bij Frans in zijn theatertour daarvoor. En dat was ook heel leuk, maar nu was het echt een theatershow van ons samen.
3: Ja.
2: Dus daar was ik echt van begin tot het eind. En 2,5 uur op de bühne.
3: Ja.
2: Maar dat was zo leuk, omdat je dan echt een verhaal kan vertellen. Van het begin tot aan het eind.
1: Ja, dat is natuurlijk veel intiemer als een half uurtje ergens optreden.
2: Ja, precies. Dus je kan echt... echt een verhaal vertellen bij ieder liedje die ik dan ging doen. Ja, daar had ik dan weer een verhaal
1: bij. Juist even die persoonlijke boodschap bij een liedje erbij vertellen. En zo is wel erg mooi. Ja. Ja.
3: En dan de hamvraag natuurlijk. Komt daar nog een vervolg op?
1: Ja, dat is
3: een
1: goede vraag.
2: Ik zou zeker wel theater in willen. Ja, dat is echt wel een droom van mij die ik zou willen laten uitkomen. Ja, om echt een eigen theatertour nog te doen.
3: En met Frans?
2: Met Frans dat was eigenlijk... dat noemen ze dan een project, weet je. We hebben samen natuurlijk een album uitgebracht. TV-special hebben we opgenomen. En daaraan vast zat die hele theatertour. We hebben toen iets van 50 theatershows gedaan door Nederland en België. Waarbij we dan ook... daar was dan de uitgelezen kans om dan wel weer die albums te verkopen.
3: Ja.
2: Daar gingen we dan ook iedere show, na de show, gingen we de foyer in om te signeren.
3: Ja,
2: dat maak je eigenlijk nergens meer mee. Dus daarin heb ik wel echt de liefde voor theater gevonden. Om echt om ooit een eigen theatertour te doen.
0: Het zal je wel staan hoor, denk ik.
2: Ja, het lijkt me echt ontzettend leuk. Vind ik echt leuk. Want ik vind het leuk om, wat ik net zei, mijn verhaal te vertellen. Kijk, als ik op het podium sta een half uur, dan probeer ik dat ook wel altijd te doen. Een opbouw van een set. Maar in het theater is zo anders. Ja. Daar kan je echt het moment nemen om iets uit te leggen. Om iets te vertellen over een liedje. Hoe dat tot stand is gekomen. Maar ook om een polonaise in te zetten.
0: Over het algemeen hangen de mensen wel iets meer aan je lippen, denk ik, in het theater.
2: Ja, daar luisteren ze echt.
3: Ja.
2: Ja. Ja, dat vind ik echt leuk.
3: Heb je ook zo'n ambitie?
0: Nee, niet echt.
3: Ja, ik lach niet jou uit.
0: Waarom lach je me uit?
3: Ja. Ik wist dat je dat ging zeggen. Nee, ik lach jou niet uit. Ik dacht gewoon bij mij van... misschien is dat een stomme vraag. Want je zingt de andere repertoire. Maar het kan natuurlijk toch zijn dat je misschien wel zo'n ambitie hebt.
0: Misschien vind ik Levensiet wel heel erg leuk. Ja. Heb je me niet gevraagd?
3: Nee, dat heb ik jou niet.
1: Nee, dat heb je inderdaad niet gevraagd.
3: Ben jij ook niet, Max?
0: Het liefste zou ik Levensiet zingen.
3: Ja?
2: Ja, maar volgens mij heb je dat ook wel gewoon uitgebracht, toch? En in jouw set ook zing jij ook best veel...
0: Ik heb natuurlijk wel...
2: Kleine Vogel is ook een levensliedje.
0: Uiteindelijk wel.
2: Ja.
0: Het is niet echt dat ik zeg van ik ga een theater doen, wees maar niet bang. alleen ik heb afgelopen jaar in januari een concertzaal gedaan. Wat een staanzaal weliswaar was. Maar dan een hele avond zelf vullen, dat zou me wel passen, denk ik.
2: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat zou ik wel leuk vinden.
3: Ja.
0: En dan kan je inderdaad ook die levensliedjes misschien een keer doen. Maar ook wel het feestje en een holladier.
1: Ja, echt gewoon heel gevarieerd. Dat is ook wat het leuke.
0: Ja.
1: Want mensen komen toch speciaal voor jou dan naar zo'n. En dan vinden ze eigenlijk ook alles wel leuk, denk ik. Als je het een beetje leuk.
0: Ja, dat hoop ik.
1: Als je het een beetje leuk verpakt en een leuk verhaal bij vertelt, dan is het al heel snel goed, denk ik.
0: Het zou heel gek zijn als ik ga zeggen, ik wil het theater, ik ambieer het theater toe. Maar precies. Een keer misschien een eigen avond zou wellicht wel leuk zijn. Ja.
3: Nou, mooi. Deze avond is voorbij, helaas.
1: Ja.
3: We gaan afsluiten, Max. Wie komt er volgende week?
1: Volgens mij. Nou, ga ik eerst. Nee, volgens mij stond er niks in de agenda voor volgende week.
3: Nou, dat zou zomaar kunnen.
1: Ja, ik kan het mis hebben. Volgens mij heb ik straks, toen ik nog keek, niks zien staan voor volgende week.
3: Nee, maar daar is een reden voor, hè? Dan kunnen we actueel zijn.
1: Ook kunnen we actueel zijn?
3: Ja, dan kunnen we actueel zijn.
1: Dan ben ik wel benieuwd. Wie komt er deze week met een nieuwe plaat uit dan nog? Want dan.
3: Corrie Konings komt volgende week.
1: Ja, Corrie Konings. Ja, dat is volgende week volgens mij pas. Volgende week vrijdag, dacht ik.
3: Nee, ik denk deze vrijdag.
1: Deze vrijdag al?
3: Ja, ja.
1: Oh.
3: Ja, dat is nou pas dinsdag. Dus aanstaande vrijdag volgens mij.
1: Nou, dan ben ik benieuwd. Dat zou zomaar kunnen.
3: Ja. Yeah. En dan is een paar dagen later. Maar het, is, oh, het komt er ieder moment aan.
1: Oké.
3: Okay. Tot volgende week allemaal. Leuk dat jullie er waren. Bedankt
2: voor
3: jullie
2: komst. Ja, dankjewel voor jullie tijd.
1: Graag gedaan.
0: Kom, we gaan naar Ferry.
2: Ja, we gaan naar de Baco.
3: We gaan even naar Ferry de Lits. Nou, jullie luisteren nog eventjes naar Frank Verkooy en de Waarheid. En zometeen hoor je nog Corrie Konings en John de Bever met een van hun mooiste, denk ik. Geloof jij echt in sprookjes? Tot volgende week.

0: De komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
4: Bedrijf of personenauto?
5: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
6: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
5: En gratis vervangend vervoer.
6: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
5: Industrieweg 27 in Oorschot.
7: Zo, Huub hier.
8: Ja, jij had ook zo'n zin om mezelf eens rommel te laten gaan?
7: Ja.
8: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
7: 13 juni. Helmond!
8: Ja, jongen.
9: Dit is Radio JND. Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JND hoor je thuis.
10: 10 uur.
11: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. En ik ben Robert-Jan Knook. Bij een anti-asielprotest in het Overijsselse Friezeveen heeft de ME moeten ingrijpen. De demonstratie mocht tot 8 uur duren, maar niet iedereen ging weg. Hier en daar reden auto's toeterend rond en werd er vuurwerk afgestoken. Vorige week greep de ME ook al in bij een protest in Friezeveen. Een vrouw in de buurt van Nijmegen heeft gezorgd dat 2 oplichters zijn opgepakt. Ze werd gebeld door iemand die zei dat hij van de bank was en bij haar thuis haar pinpas kwam ophalen. Ze deed alsof ze erin trapte, maar waarschuwde intussen de politie. Toen de oplichter bij haar thuis kwam, werd hij opgepakt en zijn handlanger ook. Nederland en 4 andere EU-landen willen nieuwe EU-landen zoals Montenegro en misschien Oekraïne niet meteen volwaardig lid maken. Ze zouden moeten wachten voor ze kunnen profiteren van subsidies. En er moeten ook regels komen waardoor ze niet kunnen gaan dwarsliggen, zoals Hongarije. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas. Dat is hun thuisbasis tijdens de groepsfase van het WK voetbal. Ze werden bij hun hotel opgewacht door fans in het oranje en veel pers. Maar bondscoach Koeman en zijn ploeg praten met niemand. Er zou al meteen een training zijn, maar die is geschrapt. Waarom is niet bekend? En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen een wisselvallige en frisse zomerdag met 14 tot 17 graden. En dat was het nieuws op Radio JND.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
13: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
14: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman. Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
15: JS Montage.
16: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
17: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
18: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneyck.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck. Zet zoden aan de dijk.
19: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.

0: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert aan uw auto komen? Juist, Schoenmakers in Sint-Doederode.
1: Passie voor uw auto en de service is uniek.
0: Ga voor onderhoud, reparatie en verkoop naar
1: Schoenmakers Autotechniek.
0: Aan de Handelsweg.
2: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
3: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
6: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
7: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weide Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweidemetals.com of kom langs in Best.
8: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel.

0: prijsgetoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Goedenavond, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
6: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
9: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
10: Ja, die, Snoeijen-Luijten.
9: Die maken het.
8: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
9: Die maken het.
8: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
11: Gapert XXL. Snollebollekers, Willy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
12: Ben jij over je vloer aan het matten?
13: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
14: Lemon Design Vloeren in sommeren.
15: Lemmenvloeren.nl.
16: Iedere werk.

0: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Hey hallo, ben jij die leuke vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse I U M I.nl.
4: Dit is Radio DMD. Elke dag
5: jouw Nederlandse dag.
4: Bij J&D hoor je thuis.
5: 11 uur.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Doorschot. De broer van topcrimineel Bolder Jos kocht onder meer bijna 300 kilo goud om geld wit te wassen, meldt het AD. Hij zou er miljoenen aan hebben uitgegeven. Ook zou hij hele dure horloges hebben gekocht. De broer van Bolder Jos werd vorige maand opgepakt in Turkije en zit sinds vorige week vast in Nederland. Er zijn 2 mannen aangehouden die worden verdacht van zeker 6 explosies in Zeeland, meldt de regionale omroep daar. Ze zijn 18 en 19 en komen uit de regio Rotterdam. De afgelopen maanden ging er 2 keer een vuurwerkbom af bij een huis in Biggekerken en 4 keer bij een huis in Vlissingen. De Britten zijn in rep en roer over een heftig filmpje dat rondgaat. Daarop is te zien hoe een man in Belfast iemand probeert te onthoofden. De dader is gepakt en wordt verdacht van moord. In Belfast en op andere plekken zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het geweld, al lopen die soms ook uit op rellen. En dierenorganisaties hebben bij de rechter verteld waarom Zeeland geen damherten moet afschieten. Ze kunnen beter hekken neerzetten of de herten anticonceptie geven, zeggen ze. Zeeland zegt dat hekken slecht zijn voor andere dieren en anticonceptie is te moeilijk, want dan moeten de herten eerst worden verdoofd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
10: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
11: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
12: Welk?
11: Ik ga trouwen.
12: Van de zaanden nou toch eens uit zijn was. Begint er niet aan.
11: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
12: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaan.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: En Jack, wat vind je?

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
4: officieel dealer van NBI, Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: De avond van J&D.
2: Van J&D.

0: erin. Ja, zo gaat die goed.
1: En wat doen we met het bouwafval?
2: Container Nederland.
1: Oh ja.
2: De bouw.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
1: Container.

0: voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional. Dus

0: zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: Goedenavond. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
7: Wie gaat er mee naar buiten?
8: Naar buiten!
7: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
9: De

0: prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
5: Kies je prachtmaat.
4: Prachtmaat.
5: Dan weet je dat het goed staat.
4: De nieuwste trends. De nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
5: Dan weet je dat het goed staat.
3: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
6: Willem met de Ochtendshow.
3: Dag van 7 tot 9.

0: jouw Nederlandse dag.
1: Radio JND.
2: Ik zong altijd mijn liedjes. Ik was nog jong, ik was

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.

0: hoor je thuis.
1: 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft Iran aangevallen. Het is het antwoord op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter eerder op de dag. President Trump zei op social media dat Amerika daar wel op moest reageren. Het Amerikaanse leger zegt dat ze handelen uit zelfverdediging. Een fikse hagelbui heeft vanmiddag flink huisgehouden op een camping in het Brabantse Raamsdonk, meldt RTL Nieuws. Veel tenten zijn vernield en sommige hagelstenen sloegen zelfs door de daken van caravans heen. Een stukje verderop, in Bokstol viel een dode toen een boom op een auto viel. In Hellendoorn in Overijssel is een jongen overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een bestelbus. Hij werd nog gereanimeerd en er werd onder andere een traumahelikopter uit Duitsland ingevlogen, maar dat mocht allemaal niet meer baten. De chauffeur van de bestelbus is aangehouden en wordt verhoord. En de Oranjevrouwen zijn nog niet zeker van de plek op het WK van volgend jaar. In een kwalificatiewedstrijd wonnen ze met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg om de pool te winnen voor rechtstreekse plaatsing. De voetbalsters moeten zich daarom gaan plaatsen via de play-offs. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
3: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC-vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
5: we Oranje. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
6: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
8: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van Albert
9: Heijn. Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus... alle Calvé en Hellman sauzen, tweede gratis.
11: Lekker hoor!
12: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks... ook tweede gratis.
11: Poeie!
12: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
11: Zoé!
12: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
11: Yes!
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster!
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: De nacht van J&D.
1: J&D.

Daarbuiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Gabbert XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likke Pep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Habert. Scoor je tickets nu op degabbert.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

0: Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Snel, vrienden. Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: De strijd in de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt? En wie wint? Wie is de nummer 1 van Brabant? Vrijdag vanaf 3 uur. De JN30. Met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND.
0: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Total.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Dit is Radio DND. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij JND hoor je thuis.
8: 1 uur.
9: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd in Iran. Er zijn onder andere raket- en radarsystemen bij de straat van Hormuz geraakt. President Trump is boos omdat Iran eerder op de dag een Amerikaanse legerhelikopter had neergehaald. Het Amerikaanse leger noemt de aanvallen zelfverdediging. Het is al de hele avond onrustig in Belfast. Er wordt geprotesteerd tegen geweld. Gisteren werd er bijna iemand onthoofd door een Soedanese man. Demonstranten lopen met spandoeken met teksten tegen migratie. Die protesten lopen op sommige plekken uit op rellen. Zo werd er een stadsbus in brand gestoken. Het is zo goed als zeker dat voetbaltrainer José Mourinho terugkeert naar Real Madrid. De club heeft een afkoopsom van €15 miljoen betaald aan zijn huidige werkgever Benfica. De toptrainer is geen onbekende in Madrid en was er ook al trainer tussen 2010 en 2013. En een opmerkelijke uitspraak van koning Willem-Alexander bij het staatsbezoek van de Duitse president Steinmeier. Hij vergeleek de band tussen ons land en de Duitsers met het liedje Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. Hij zei dat Nederland en Duitsland elkaar aanvullen, ondanks hun verschillen. De koning zong het overigens niet. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima ligt tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
14: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
15: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
16: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: is zo lekker op een zonnige dag als...
1: Een ijskoffie voor mevrouw.
0: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we Oranje.
3: Zo, Huubke hier.
4: Ja. Hey, jij hebt ook zo'n zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
3: Ja.
4: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
3: 13 juni.
4: Helmond. Ja, jongen.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Goedenacht. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo. En score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: De nacht van J&D.

0: Nederlandse dag.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Radio JND.
2: S'avonds in het donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social Deal deals die je niet mag missen.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
4: Ja, de leeuw komt eraan.
5: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
6: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Dit is
8: Radio DND.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij JND hoor je thuis.
8: 2 uur.
9: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Iran is woedend na de Amerikaanse vergeldingsaanval van vannacht. Verlaat de regio als je veilig wilt zijn, schrijft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken op X. Amerika heeft meerdere doelen in Iran aangevallen, als wraak voor het neerhalen van een Amerikaans helikopter eerder op de dag. In Moskou is gisterochtend een belangrijke Russische generaal gedood. Hij werd opgeblazen door een autobom. De generaal was verantwoordelijk voor de aanvoer van raketten en munitie naar het front in Oekraïne. De Russische autoriteiten onderzoeken de zaak. Het is niet duidelijk of Oekraïne erachter zit. Amerika verwacht dat de muur op de grens met Mexico eind volgend jaar af is. Het is een belofte waar president Trump al bijna 12 jaar aan vasthoudt. Hij wil met de muur voorkomen dat illegale migranten vanuit Mexico naar de Verenigde Staten komen. En bondscoach Arjan Veuring van het Nederlandse vrouwenelftal heeft er vrede mee dat zijn team in de play-offs moet strijden voor een WK-ticket. Het was het hoogst haalbare, zegt hij. De Oranjeleeuwinnen wonnen met 3-1 van Polen, maar hadden niet genoeg punten in de pool voor directe plaatsing. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en